0: Een heel erg goedemorgen. Het is 2 voor 6 nieuws met Frauke Kaljong. Frankrijk is de eerste halve finalist op het WK voetbal.
1: Ja, het versloeg Marokko vrij makkelijk met 2-0. Kylian Mbappé was opnieuw de sterspeler. Hij miste eerst wel een strafschop, maar in minuut 60 trapte hij zijn land verdiend op voorsprong. Het is al zijn 8e doelpunt op dit WK. En 6 minuten later volgde ook nog een doelpunt van Dembélé. Frankrijk kan nu mogelijk de tegenstander worden van onze Rode Duivels in de halve finale. Maar we moeten dan wel eerst nog winnen vanavond tegen Spanje. Onze Rode Duivels spelen de kwartfinale om 9 uur vanavond. In ons land waren wel heel wat fans teleurgesteld na de uitschakeling van Marokko. In Antwerpen leidde het kort tot wat opstootjes met de politie. Enkele relschoppers bekogelden verschillende politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en verkeersveiligheid. In de rest van de stad bleef het wel rustig. En in Zuid-Spanje zijn 12 mensen gestorven bij een felle bosbrand. Dat meldt het agentschap voor noodgevallen. De slachtoffers werden gevonden in het dorpje Bedar in de regio Andalusië. Sommigen zijn in auto's gestorven. Hulpdiensten probeerden het dorpje nog te evacueren, maar dat verliep moeizaam. Een van de belangrijkste toegangswegen was afgesloten door het vuur.
2: Nostalgie weer.
1: We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima tot lokaal 33 graden. Ook volgende week blijft het nog zeer warm met veel zon. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
3: Met Kim.
0: Ik zie in de app dat we al met veel wakker zijn. Woehoe, welkom in de club. Vrijdag is blijdag. In excess blaast de prut uit jouw ogen vanmorgen. Goedemorgen.

Een heel erg goedemorgen. Dag vrienden van de ochtend. Het is vrijdag, de sfeer zit goed. Voor velen precies de laatste werkdag voor de congé. Joris stuurt al, aha, laatste keer dat een wekker me wakker maakt voor enkele weken. Laat het verlof maar beginnen. Ook Francis zegt in de nostalgie-app, goedemorgen, het is mijn laatste werkdag vandaag, dan 3 weken thuis. Ik wens jullie allemaal een fijne dag. Mannen, geniet van jullie verlof. En zelfs als jij wel blijft doorwerken, nog straks is het weekend. Dus het is voor iedereen een feestdag. En ik denk ook eerlijk gezegd dat er niet veel gewerkt zal worden vandaag. Iedereen zit toch een beetje met zijn hoofd al bij vanavond de Rode Duivels in de kwartfinale op het WK tegen Spanje. Als je meekijkt in de studio, inderdaad, ik heb mijn truitje aan. Het is een oud, maar ja, mijn naam stond erop, dus dat moet ik blijven hergebruiken. Hè. En zelfs de hemel supportert mee vanmorgen. Als je naar buiten kijkt, de lucht was wel wat babyblauw en babyroos onderweg naar hier. Exact de kleuren van dat nieuwe truitje van de Duivels. Dus kijk, iedereen is mee. Festivals hebben artiesten vervroegd. Restaurants krijgen annulaties voor vanavond. Ik heb het gevoel dat heel Vlaanderen gaat kijken om 9 uur. Dus ben ik wel benieuwd of jij ook gaat kijken. En waar je gaat kijken, heb je nog een plek gevonden om met z'n allen te kunnen supporteren. En als je niet gaat kijken, wat ga je wel doen dan? Misschien een ideaal moment om op restaurant te gaan eten waar je normaal maanden op voorhand moet reserveren. Want daar is toch plek nu voor iedereen. Wat doe jij vanavond? Hoe supporter je? En als je het niet doet, wat doe je dan wel? Ik hoor het graag in de Nostalgie-app.

0: weer het Trump-dansje doen vanavond als hij scoort. Daar ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk. De WK-gekte is toch wel real. Goedemorgen, Kim, zegt Frank Verkamme. Vrijdag is ook mijn laatste werkdag vandaag. Goed supporteren voor België. Mijn pronostiek is 2-2. En dan winnen wij door de penalties. Oh, dat zou een schone zijn. Dan is het ook een spannende match om naar te kijken. Free uit de Dadizelen, maak er een leuke dag van. Goedemorgen vanavond. Weet ik nog niet waar ik ga kijken, maar ik ben wel al zenuwachtig. Hopelijk kunnen we stunten. Ik voel de zenuwen ook wel een beetje. En morgen, Kim, zegt Brigitte nog. Wij kijken thuis voetbal met de buren. Fijne werkdag. Ik ga ook thuis kijken met een paar collega's hier van Nostalgie. Hopelijk kunnen we vanuit ons zwembad kijken. We hebben zo'n plonsbadje. Dan hebben we cool en zien we nog eens de match. Ideale combinatie. En Chris Mertens is ook duidelijk. Ik heb nog geen enkele match gezien. Ik ben het niet van plan. Er is niks meer hatelijk dan voetbal voor mij. Dat snap ik ook helemaal. De voetbalgekte moet dan voor jou niet zo fijn zijn om te volgen. Maar gelukkig is hier ook gewoon heel goede muziek nog vanmorgen. De zwoele saxofoon zometeen van Jerry Rafferty.
1: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
8: Hela. Dat is toch met pingpongballen?
7: Ja, en dan?
8: Ja, geen bal hadden gezegd.

Ideale song voor in een cocktailbar met de zon op je snoet, toch? Lost Frequencies, Reality. Niet iedereen houdt van voetbal, maar iedereen houdt toch van eclairs. Sjoekes, zo'n chocolade, rob en crèmevulling erin. Geert die stuurt een foto van zijn rode duivels eclair en zegt erbij: wij supporteren met veel lekkers in Bakkerij Bosuit in Ekeren. Het is zo'n eclair met gele chocolade en dan zwarte muizenstrontjes en rode sprinkeltjes erop, dus in de drie kleur. Heerlijk. Merci voor de foto, Geert. Het is vrijdag 10 juli. Gisteren hebben we afscheid moeten nemen van een icoon in de muziek. Bonnie Tyler is gestorven op haar 75ste. Ze sukkelde al een tijdje met haar gezondheid. Lag zelfs een tijd ook in kunstmatige coma. Maar haar rauwe stem, die herken je echt uit de duizend. Ze werd ooit geopereerd aan knobbels op haar stem. Het genas niet helemaal en daardoor kreeg ze dat extra heese effect. Met in de 80's grote hits. Dit is de bekendste, denk ik. Zoveel passie ook in haar stem. Maar een andere favoriet van velen uit de 80's is Holding Out for a Hero. En ik snap het, dat is zo'n episch nummer. Geschreven destijds voor Footloose, de film in de 80's. Maar in de jaren nul ook gebruikt in de film Shrek 2, waardoor nieuwe generaties het ook weer leerden kennen. En je moet maar eens op zoek gaan naar die hele lange noot van 15 seconden. Dan weet je dat je kan zingen. Voor altijd 75, Bonnie Tyler. Goedemorgen, dit is Holding Out for a Hero.

0: All That She Wants is een plezante vakantie.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: We zijn er voor jou, hè. De hele zomer lang is ons reisbureau geopend met mooie vakanties om te winnen. Vandaag weer goed luisteren overdag en zien of je onze reiskar kan spotten. Deze reiskar. Want als je die hoort en je stuurt dan in de Nostalgie-app, maak je kans op een tripje naar Europarks vandaag of een weekendje aan zee in het Dune Hotel. Dus zeker de hele dag luisteren. En ik heb vanmorgen ook nog een extra tractatie voor jou, omdat je al vroeg in de club zit. Een oplossing voor alle acute noden in de vakantie. Iedereen heeft er wel eens een voucher van 100 euro bij Bol. Want ja, je vindt echt zo goed als alles op die website. We hadden deze week al Lisa die een pupiter nodig had om te zingen op een trouw. Omi Annick gisteren die het kastje van haar kleinzoon wou schilderen. Van alles vind je daar. Maar wat heb jij nodig? Nu, zo snel mogelijk. Stuur het in de Nostalgie-app. Want dan win jij misschien straks die bon van 100 euro bij Bol. Als ik jou opbel uit alle berichtjes straks, vergeet niet de telefoon op te nemen met de epische woorden even bollen. Want alleen dan win je de voucher. Wat heb jij nodig? Laat het maar komen en dan bel ik jou misschien op straks na Supertramp.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Luister en je bent op vakantie.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
6: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
7: Serieus?
6: Ja, ja. En het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
6: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
7: Nee, nee.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Gelijk wij.
6: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
6: En wat mogen we niet vergeten?
8: Ons kortingkaart van 5%.
7: Voilà.
10: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
12: Ja, ik heb geen inspiratie.
11: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
12: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
16: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
1: Met Kim.

Confession of the Groom.

0: Goedemorgen, zegt Christophe. Eigenlijk heb ik personeel nodig dat op tijd komt. Dat is nu een van die weinige dingen waar Bol misschien niet bij kan helpen. Maar voor de rest, zeer veel wat je daar kan vinden. Uit alle berichtjes van wat jij nodig hebt, gaat de computer nu iemand willekeurig opbellen. En als die opneemt met even bollen, krijgt hij de 100 euro bij Bol.
1: Even bollen!
0: Het zou wel zijn. Goedemorgen en proficiat.
1: Oh, dankjewel. Goedemorgen.
0: Jij wint 100 euro bij Bol Tatjana uit Kortrijk. Klopt dat?
1: Yes, dat klopt.
0: Oh, wat heb jij zo dringend nodig?
1: Ik heb een collega die een stelpad heeft en die is bezig met een buitenverblijf te maken. Ervoor is een tuin. Ik denk dat hij wel nog wat dingetjes kan gebruiken om het af te maken.
0: Een buitenverblijf voor een schildpad van je collega. Dat is
1: yes,
0: nu eens
1: inderdaad.
0: Een prachtige idee, Tatjana. Is dat dan met een zwembadje en zo parasols en lichtstoelen en zo? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Ah, wel, ik weet eigenlijk ook nog niet wat dat de bouwplannen zijn. Maar aangezien we nu deze bon hebben gewonnen, denk ik wel dat hij een keer al oud kan gaan voor Jefke.
0: Ik kan een keer wat groter aanpakken. Ja, inderdaad. Maar ik vind het zo schoon ook dat je het voor iemand anders wint vanmorgen. Is Andy zo'n goede collega, Tatjana?
1: Ja, we carpoolen samen als we in dezelfde ploeg zitten. Dus we hebben eigenlijk wel al veel gebabbeld.
0: En wat doen jullie van job?
1: We maken motoren.
0: Motto's? Of motoren?
1: Motoren. Ja, voor van alles.
0: Oh, oké. En denk je dat een Andy het nu hoort, dat Jefke een prachtig paradijs gaat krijgen dankzij jou?
1: Ja, ik ben zeker dat hij aan het luisteren is. Ik ga direct een keer tot bij hem gaan.
0: Oh, de max. Dat zullen we zelfs wel zien binnenkomen. Beloof mij dat je een foto stuurt van Jefke, zijn all-in hotel, dat er binnenkort zal staan in Kortrijk. En veel plezier vandaag met de Rode Duivels ook straks, hè?
1: Ja, ik ga zeker een foto sturen. Dank je wel, hoor.
0: Oké.

Jefke de Schildpad kan binnenkort chillen in zijn buitenverblijf met Poolhouse. Maandagochtend voor jou een nieuwe kans om €100 bij Bol te winnen. Elke en Gunther die hebben een spannende ochtend ook. Die zijn onderweg naar hier. Eén van hen wint na 8 uur de reis met de Mobilom van Dikar. Spannend.

0: straks bij Nostalgie.
1: Normaal zou ik je vragen om de beenwarmers aan te doen voor Fame. Maar het is al warm genoeg. We gaan het houden op zo'n badpak. Fame komt eraan na het nieuws van 7 uur.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
3: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
3: Oké. Okay.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Anna Green. Energie-rebellie.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
6: Laat je inspireren.
5: En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
7: Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
8: Welkom thuis.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. En ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Macri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op macri.be. Nu solden bij Macri.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
13: 30 ideeën voor pastaschotels
12: in Libelle Lekker naar
13: de 5 beste beleggingen van het moment
12: in Trends of naar
13: Belgische politiek achter de schermen
12: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Het nieuws met Frauke Kallion. Frankrijk is de eerste halve finalist op het WK voetbal.
15: Ja, het versloeg Marokko vrij makkelijk met 2-0. Kylian Mbappé miste eerst wel een strafschop, maar in minuut 60 trapte hij zijn land op voorsprong. Het is al zijn 8e doelpunt op dit WK. Frankrijk kan nu mogelijk de tegenstander worden voor onze Rode Duivels in de halve finale, maar we moeten dan wel eerst nog winnen vanavond tegen Spanje. Onze Rode Duivels spelen de kwartfinale om 9 uur vanavond. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben die wedstrijd op grote schermen gevolgd in onder meer Brussel en Antwerpen. Na de uitschakeling bleef het over het algemeen rustig. In Antwerpen bekogelden enkele relschoppers wel verschillende politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt, maar niemand raakte gewond. Het wegenvignet in ons land zal tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de voorlopige plannen van Vlaams begrotingsminister Weijers. Zo'n vignet is vanaf 1 mei volgend jaar verplicht. Het was eigenlijk enkel bedoeld voor buitenlanders die ook moeten bijdragen aan de onderhoud van onze wegen. Maar volgens Europa moeten ook eigen inwoners hetzelfde tarief betalen. De Vlaamse regering wil de kosten ervan compenseren via de verkeersbelasting. Het ontwerp moet wel eerst nog goed gekeurd worden. En in Zuid-Spanje zijn 12 mensen gestorven bij een felle bosbrand. Dat meldt het agentschap voor noodgevallen. De slachtoffers werden gevonden in het dorpje Bedar in de regio Andalusië. Sommigen zijn in auto's gestorven. Hulpdiensten probeerden het dorpje nog te evacueren, maar dat verliep moeizaam. Een van de belangrijkste toegangswegen was afgesloten door het vuur.
5: Nostalgie weer.
15: We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maximaal rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maximaal tot lokaal 33 graden. Ook volgende week blijft het dan nog zeer warm met veel zon. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Vrouwtje, ik ben in mijn Rode Duivelstruitje gekomen. Waar ja? Is jouw tenue?
15: Wel, ik ben in het zwart. Dat is ook een van de nationale kleuren.
1: Ik dacht even de kleur van rouw, omdat je er niet in gelooft.
15: Nee, absoluut niet.
1: Oh, oké. Oef, ik ben gerust.
15: Maar vanavond ga ik in
5: trots. Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
14: Met Kim.
1: Goedemorgen, mijn liefste vrienden. We vliegen samen in die warme vrijdag. 1 rechte lijn richting richting het weekend met de allerbeste muziek. Irene Cara en Fame.

Ik sta hier klaar met mijn rode duivelstruitje. En bij Allsport in Arendonk is blijkbaar ook iedereen in de Belgische kleuren gekleed. Dankzij luisteraar Annick, ze stuurt goedemorgen. Gisteren iedereen op het werk gevraagd om vandaag in de Belgische kleuren te komen. Nu zie ik jou ook met je t-shirt staan. Top, zalig, allemaal achter de rode duivels. Het zal wel zijn. Tous ensemble, ey, ey, ey, vanavond om 9 uur. Eerst nog door die warme dag komen met niet te veel zenuwen, hopelijk ook. En muziek is daar dan de ideale afleiding voor. Vanaf 8 uur tellen we verder af in de Summertime Top 1000 hier op Nostalgie. We zitten over de helft, dus die songs worden alleen maar beter en beter en beter. En ze waren al zo goed. En ook vanmorgen zit hier goed met de fijne plaatjes. Zometeen Train, Hey Soul Sister. Eerste melancholische

0: Dat is toch mooi rustig wakker worden in Chicago, If You Leave Me Now. Ik heb het gevoel dat er veel, veel vrienden van morgen zijn die hun laatste werkdag vandaag starten en dan eindelijk aan het verlof kunnen beginnen. Geniet er gewoon keihard van. Het is 10 juli, we zitten volop in die zomer. En er zijn ook nog veel werkers, toch? Zelfs tijdens die werkuren krijg je hier het vakantiegevoel. Luisteraars Elke en Gunther zijn onderweg van Limburg en West-Vlaanderen. De uithoeken van Vlaanderen om hier straks te strijden voor een reis met de mobilhome van Dikker. Een huisje op vier wielen. Maar Ellen Petrie die komt liever van de grond deze zomer. Wielen in de lucht. Zij loopt rond op Brussels Airport op zoek naar jouw verhalen. Straks zien op wie ze vanmorgen gebotst is na Madonna.
1: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: Madonna maakt ons leven toch al 40 jaar beter. Ze komt met een nieuw album nog, met blijkbaar beats op voor in de club. Maar in de 80's maakt ze ons al blij met Like a Prayer.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Goedemorgen, het is vrijdag 10 juli, bijna 7:30. Je voelt aan alles dat komend weekend voor velen de vakantie echt begint. En het wordt dus ook een druk weekend op Brussels Airport. Het typerende geluid voor mij van de luchthaven is zo dat zwarte bord waar je alle bestemmingen op ziet. Dat vernieuwt, omdat er een paar vliegtuigen vertrokken zijn. Dan doet dat zo raketaketaketaketaketaketaketaketaketak. En je ziet dat zo draaien. Dat is voor mij vakanties. Hè. En onze collega Ellen Petrie, die woont deze zomer praktisch op de luchthaven. En jij staat nu aan dat grote bestemmingsbord.
2: Hallo. Goeiedag. Ik zie jullie zo nog kijken naar het bord van naar waar gaan we gaan.
3: Wij gaan naar Bangkok.
2: Dus dat is wel al beslist?
3: Dat is al beslist, ja, absoluut. We zijn geen last-minute reizigers dat eerst aan te kiezen waar we naartoe gaan.
2: Nee, maar zo leek het even van op afstand. Dus dat was wel heel mooi te zien. Dus we hebben dan de papa. Jij bent?
3: Ja, ik ben de papa. Ik ben Roland.
4: Ik ben Tor.
2: Tor, dat is de zoon.
5: Marjolein.
2: Marjolein, de mama.
6: Runa,
2: de dochter. En waarom Bangkok?
3: Wij dachten eens een keer iets speciaal te doen, iets apart.
2: Oké, en ik ga even naar de mama. Brengt dat voor u zo'n beetje stress, dat je zo nu iets helemaal iets anders gaat doen?
5: Nee, eerder ontspanning juist. Ja, ik denk dat we goed zijn voorbereid. Het is een heel rondreis dat we gaan maken.
2: Oké, dus, en wie heeft die voorbereiding gemaakt?
5: Vooral de papa.
2: All right.
5: Ja, ja. Dus het komt helemaal goed.
2: Dan ga ik me even terug naar u begeven. De voorbereiding, hoe heb je dat gedaan? Heb jij zoiets, ik ben naar reisbureau gegaan? Of?
3: Nee,
2: helemaal zelf.
3: We hebben wel op tijd begonnen. En dan rustig voor de laptop gezet en alles geregeld gewoon. En we laten ook een deel over aan het toeval. Hè. Een beetje avontuur inlassen, natuurlijk.
2: Als je gaat terugkomen, wat hoopt het dat u gegeven gaat hebben?
3: Wat het mij gegeven gaat hebben?
2: Welk gevoel wil
3: je? Ik hoop dat we gewoon een maand veel plezier hebben gemaakt. Speciale dingen gezien hebben en goed gelachen hebben. Hè.
2: Ja. Ja, en speciale dingen zien, dat wordt dan meestal op foto vastgelegd. Ga ik me even begeven naar de jeugd. Zet jij veel op Instagram of zo van de hele reis?
6: Nee.
3: Ze hebben een gsm ook niet bij. Dus dat is een eerste strategie waar
2: Je hebt de gsm. Hoe heb je dit gedaan? Want ik denk niet dat er heel veel ouders dit voor elkaar
3: best kijken. Ik denk dat dat vooral vlotjes gelukt is. Zonder weerbarstigheid.
2: Weerbarstigheid, maar wat was de chantage erbij?
3: Er is geen chantage mee gemoeid. Dat is volledig natuurlijk gebeurd. Ja.
2: Gewoon natuurlijk. Geen gsm's mee thuis, klaar?
3: Nee, die liggen thuis een maand te wachten. Ja.
2: En heb je zoiets voor mij? Is dat prima? Geen gsm mee?
4: Ja, dat is prima.
2: En de zus? Geen gsm, dus geen contact meer?
6: Geen gsm eigenlijk, maar wel als een iPad. Maar het gaat wel lukken.
2: Oké.
6: Gewoon plezier maken in Thailand.
2: Veel plezier. Maar zeg, dat zijn een droomfamilie als ik dat hier zo hoor. Geniet er allemaal van.
3: Dankjewel.
2: Maak herinneringen zonder iPad en gsm dan, maar onder elkaar.
3: Dat gaan we doen. Ja, dat is het plan.
2: Amai, jullie hebben het gehoord. Een hele familie die op reis gaat zonder gsm. Wauw. Het zou bij ons niet waar zijn, hoor.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
7: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
8: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
7: Een souvenir van je congé? Check

0: Truly Badly Deeply. Goedemorgen als je pas uit je bed komt rollen. Straks eentje om goed wakker te worden van twee Belgen. Het is iets over 7:30. Goedemorgen, dag vrouwtje.
1: Goedemorgen. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude, dat meldt Binnenlandse Zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over frauduleuze inschrijvingen in het bevolkingsregister, wat kan leiden tot misbruik van sociale rechten. In zo'n 3.500 dossiers was er mogelijk sprake van identiteitsfraude en ruim 400 daarvan gingen naar de parketten voor gerechtelijke opvolging. Als je je identiteitskaart verliest, bel dan naar DocStop via het nummer 0800 21 23. En er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran, dat melden Iraanse staatsmedia. Onder meer in een stad in het zuidwesten is een militaire site geraakt. Ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig geen melding gemaakt van schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent wel dat het Iran heeft aangevallen. En dan kunnen onze rode duivels vanavond nog een stukje geschiedenis schrijven.
0: Ja.
1: Ze spelen vanavond om 9:00 hun kwartfinale tegen Spanje. En ik ben het even gaan opzoeken. Het wordt nu de 24e keer dat ons land tegen Spanje speelt. Spanje won wel 12 keer tegenover 5 Belgische zegens. En eentje daarvan was wel heel speciaal. Op het WK in 1986 in Mexico stunten onze ex-rode duivels zoals Jan Keulemans, Jean-Marie Pfaff en Enzo Schifo ook tegen het Spaanse elftal in de kwartfinale. Ze wonnen met strafschoppen en het was Leo van der Elst die het allerbelangrijkste doelpunt scoorde. Je hoort een reactie van Van der Elst bij Sporza.
2: Ik ga zo hard mogelijk shoppen. Ik ga niet beginnen plaatsen. Ik ga geen trucjes doen. Ik ga alles wat ik in mij heb, ga ik in die strafschop steken.
3: Voilà, voilà, ze stormen er naartoe.
2: Ik heb direct naar ons moeder gebeld. Ik moet naar het schijnt gezegd hebben, moeder, ik ben wereldberoemd.
1: Geweldig toch. Hopelijk kunnen onze duivels dat nog één keertje doen en vanavond winnen.
0: Ik heb direct naar ons moeder gebeld, ja. Zegt hij. Oh, maar ik krijg kippenvel als je dat terughoort.
1: Ja, prachtig toch.
0: 86, wij hebben het niet bewust meegemaakt, nee. Vrouwtje. Wij waren nog niet geboren. Maar toen is echt geschiedenis geschreven.
1: Ja.
0: En nu terug tegen Spanje.
1: Klopt. Toen was het trouwens ook de eerste keer dat ze in de kwartfinale stonden. En dan konden doorgaan naar de halve finale.
0: Ja, er moet gewoon een herhaling van de geschiedenis komen.
1: Ja.
0: En ik denk, als jij luistert en je hebt 86 wel bewust meegemaakt. Kippenvel gevoeld bij die goals. Dat het nu nog spannender moet zijn eigenlijk. Hè? Omdat je de gelijkenissen, ja, wel echt voelt toch. Hè?
1: Ja, ik denk dat heel speciaal moet zijn.
0: Kijk, jij zei al dat we gaan winnen. Ik zeg het ook. Het komt helemaal goed. Tous ensemble.
4: Bij Thema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Thema Meubelen. Het grote nostalgie-reisbureau.
5: Met Kim.

0: Vanavond is dan alle Belgen een paar op het veld, maar aan ons allemaal om te supporteren. En we hadden het net over dat WK in 86, legendarisch, tegen Spanje gewonnen toen. En veel reactie in de app van Nostalgie. Victor herinnert zich het ook, dankzij zijn papa, die zegt: mijn pa is van 72, heeft de match gezien destijds. Hij zit er al de hele week over bezig. Ik kan er nu over meepraten, alsof ik er zelf bij was. Zalig. Ik heb het ook actief meegemaakt, zegt iemand anders, gehuwd in dat jaar. En toen de Rode Duivels gelauwerd werden, mochten wij mee gaan juichen in de wedstrijd. En dan nog een laatste reactie. 86 was inderdaad een speciale. We schakelden Nederland uit, mochten naar het WK in Mexico. Sandra Kim won Eurosong. Dat was ook dat jaar. En uiteindelijk raakte België in de halve finales van het WK. Ik was toen 22 jaar. Laten we de geschiedenis herhalen. 40 jaar later, 2026 wordt ons jaar. Met een muzikale oppepper zometeen al voor de Duivels en alle supporters. De bas komt eraan.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
1: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Meti Market.
10: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti Deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials. In de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
13: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
12: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
14: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
12: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
15: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
12: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
16: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

Een berichtje van Stefan. Goedemorgen, hoe doe ik mee met het reisbureau? Dat is heel simpel, Stefan. Gewoon de hele dag luisteren naar nostalgie. Op zoek naar het geluid van onze reiskar. Dat klinkt zo. Als je die hoort passeren op je radio, dan moet jij reiskar sturen in onze app. En dan maak je kans op een van onze vele mooie prijzen. Vandaag zit er onder andere een weekendje zee in de reiskar. Dat is ideaal bij de hitte, zoals het vandaag weer snikheet gaat worden. Elke uit Limburg en Gunther uit West-Vlaanderen, die maken straks na 8 uur kans op een zotte prijs ook. Een week reizen met de mobiloom van Dieker. Wie van hen vertrekt met de vlam in de pijp? We ontdekken dat straks na 8 uur.

0: is nog geen 8 uur. En eerlijk, ik zou nu wel een verfrissend voetbadje kunnen gebruiken. Of zo wat ijsblokjes in de nek of zo.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
1: Alle meisjes aan de macht.
0: Het blijft boven de 30 graden komend weekend. De weergoden hebben het zo gepland voor onze mooie lijst. 1000 zomerse songs. Na 8 uur tellen we weer verder af. En Jasmin staat net over de helft op 498.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè.
3: Ja.
1: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
8: Dit is het verhaal van Limburg.
9: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
8: Van mijn familie.
10: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
8: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
11: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
13: Energie Rebellie.
14: Goedemorgen, het is 7:58. Het nieuws met Frauke Kaljon. Het wegenvignet in ons land zal tot €125 per jaar kosten.
15: Ja, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de voorlopige plannen van Vlaams begrotingsminister Weitz. Zo'n vignet is vanaf 1 mei volgend jaar verplicht. Het was eigenlijk enkel bedoeld voor buitenlanders die ook moeten bijdragen aan het onderhoud van onze wegen. Maar volgens Europa moeten ook eigen inwoners hetzelfde tarief betalen. De Vlaamse regering wil de kosten ervan wel compenseren via de verkeersbelasting. Het ontwerp is zo goed als rond, maar moet wel nog goedgekeurd worden. Minderjarigen mogen vanaf eind dit jaar niet meer met een koop nu betaal later krediet betalen. 1 op de 3 jongeren die een krediet zoals Klarna afsluit, komt in financiële problemen. Want jongeren kunnen producten bestellen en pas na 30 dagen bijvoorbeeld betalen. Maar als ze dat vergeten, komen er forse interesse bij. De apps moeten jongeren vanaf eind dit jaar bannen. En ze moeten ook bekijken of iemand wel genoeg geld op zijn rekening heeft staan om een krediet af te sluiten. En Frankrijk is de eerste halve finalist op het WK voetbal. Het versloeg Marokko vrij makkelijk met 2-0. Kylian Mbappé miste eerst wel een strafschop, maar in minuut 60 trapte hij zijn land op voorsprong. Het is al zijn 8e doelpunt op dit WK en hij is daarmee voorlopig mede topschutter. En Frankrijk kan nu mogelijk de tegenstander worden van onze Rode Duivels in de halve finale, maar we moeten dan wel eerst winnen vanavond tegen Spanje. Onze Rode Duivels spelen de kwartfinale om 9 uur vanavond. Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens bondscoach Garcia kan De Bast eigenlijk wel meespelen, maar zijn club uit Lissabon wil dat niet. Wie er vanavond in de basisselectie zit, moeten we wel nog even op wachten. Dat is pas enkele uren voor de wedstrijd.
13: Nostalgie weer.
14: We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken met maxima tot lokaal 33 graden. Volgende week dan nog zeer warm met veel zon. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
16: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
13: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
17: Met Kim Muilaert.
14: Een van onze ochtendvrienden wint straks een reis met de Mobiloom. Elke uit Limburg of Gunter uit West-Vlaanderen. Jij kan straks meesupporteren voor hen.

0: White op 497 in de Summertime Top 1000. Een plek hoger zometeen kan je een plonsje doen in het zwembad met de Dire Straits.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En heel erg goedemorgen, fijn dat je lid bent van die gezelligste club van nostalgie. Wij hebben echt leden van over heel Vlaanderen, want ik heb hier gewoon het bewijs in de studio staan. Goedemorgen Elke, goedemorgen Gunther.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Elke uit het verre Limburg en Gunther uit het verre West-Vlaanderen. Ik ben geboren in Vlaams-Brabant, ik woon in Oost-Vlaanderen, de studio is in Antwerpen. Ik denk dat we alle provincies aanwezig hebben vanmorgen.
3: Ja, dat klopt.
0: Goed, hè? Ja. Ja, Elke uit Limburg, uit Hoeselt, niet Hasselt. Hoe vaak vergissen mensen zich?
2: Dat weet ik niet. Ja, wij van Limburg zullen dat kennen. Anderen daarbuiten misschien niet.
0: Ik had er nog nooit van gehoord van Hoeselt.
2: Nee.
0: Nee?
2: Zeker eens komen opzoeken.
0: Is de moeite, ja?
2: Ja, ja. Het is wel leuk. Je hebt veel wandelroutes, fietsroutes.
0: Mooie natuur, hè, Limburg.
2: Ja. Dus...
0: Het is voor jou een hele spannende ochtend, want jij strijdt nu voor een reis met de mobilhome.
2: Ja.
0: Maar er is in jouw gezin ook van alles aan het gebeuren.
2: Ja, mijn dochter komt vandaag terug van Egypte. Dus rond 9:30 pakt hij het vliegtuig.
0: Ja.
2: Dus ja, spannend hè.
0: De familie Elke, dat is, het is daar reizen vrijdag eigenlijk.
2: Ja, klopt.
0: Je neemt het straks op tegen Gunther uit Oost-Rozenbeke. Jij hebt congé moeten nemen, of niet, om hier te kunnen zijn?
3: Nu speciaal congé, maar ik kan me nu een beetje zelf regelen. Dus...
0: Oh, dat is goed. Wat doe je misschien?
3: Ik werk voor de dienst Patrimonium in Oost-Rozenbeke. Dus ik ben beheerder van de gebouwen en ik doe alle schilderwerken. Sanitair, alles. Schrijnwerk.
0: Ja, een handyman die ook niet zo goed uitgeslapen is, want je bent gisteren nog naar Gent-Jazz geweest.
3: Ja, dus, het was een korte nacht.
0: Was het goed? Was Patti Smit, hè?
3: Ja, Patti Smit en Tindersticks was heel goed. Ja, het was een topoptreden van allebei.
0: Ja, ja, mijn man was er ook en zei dat Patti Smit echt, zeker, zij is al in de 70.
3: 80.
0: 80 zelfs?
3: Ja.
0: Dat hij daar stond te rocken, maar niet normaal. Dus ik hoop dat jullie straks ook gaan rocken in het spel. Jullie winnen dan, één van de twee, een reis met de mobilhome van Dikker. Elke, jij bent mobilhome maagd, maar Gunther, je hebt wel ervaring ermee. Wat is het fijne aan reizen met de mobilhome?
3: Het fijne aan reizen is dat je je eigen vrijheid hebt. Dus je kunt eigenlijk doen wat je wilt. Dus als je zin hebt van, ik stop hier, kijk even naar de koers of iets anders... dat kan je doen. Dus, en wordt het slecht weer, verplaatst u.
0: Je kan meegaan met het weer eigenlijk.
3: Ja.
0: Als jij zou winnen, Elke, wil je graag naar Frankrijk, zei je al?
2: Ja, lijkt me echt leuk. Ik wil dat eens gaan verkennen. Ja.
0: Ja. La douce de France. Haren in de wind. Raampje open. Ik voel het al helemaal, mannetjes. Maar het is maar voor één van de twee natuurlijk. Straks gaan we het finale spel spelen. Als je zo cruist met de mobilhome, dat weet je al, Gunther, is een playlist, een goede playlist, belangrijk?
3: Heel belangrijk.
0: Ja, hè? Dat je kan meezingen, dat je kan gewoon er helemaal in zitten. Nostalgie-hits zijn daar perfect voor. En jouw kennis van de hits zijn handig. Dat kan ik al verklappen voor zometeen. Dus ja, zit die goed bij jullie of niet, die kennis?
2: Laat ons hopen.
0: We bidden nu al voor Elke en voor Gunther. Dat is voor straks.
3: Dank je wel.

0: Resting by the pool lijkt me nu wat vermoeiend. Liever er gewoon induiken op onze opblaasmatras, hè, toch? Elke of Gunter, Limburg of West-Vlaanderen, jullie gaan de eer van jullie provincie eigenlijk verdedigen. Luister naar supporters, Gunter?
1: Ja, mijn vrouw is aan het luisteren momenteel. Want die doet thuiswerk en die kan zelfs naar een tv kijken. En mijn vrienden van de katoenen muilkorf

0: partner en zijn zoontje, dus Lee, baby. En ik denk de nichtjes, die kunnen. En ja, ja, er zullen er nog wel zijn.
1: Jij krijgt ja, straks ook muzikale gelukwensen.
2: Straks in de summertime.
3: Top 1000.
1: Van Daft Punk. Get Lucky. En van Pharrell Williams. Zometeen in de lijst.
4: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
8: Adventure is everywhere.
9: Het is solden bij AS Adventure.
10: Solden bij AS Adventure.
9: AS Adventure.
10: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
9: Ik weet het.
10: Zeg het dan.
9: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
10: Sorry.
9: Dus niks.
10: Allee, jong.
9: Korting tot -70%.
10: Procent.
9: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
7: AS Adventure.
11: Hallo, kus. Het is uw rechteroor hier.
12: En hier uw linkeroor.
11: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
12: Wat blief?
11: Zie je het wel?
12: Oh, amai, dat is ampetant.
11: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
12: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
11: Wat?
12: Aan halve prijs?
11: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
12: Wat blief?
11: Bij Hans?
12: Ja, ja, het kan anders.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
14: Lenen bij Leemans.
15: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
16: Ja, wacht nou even, Suzy.
15: Oeh, wacht even.
16: Nog een minuutje.
15: En wat is er dan?
16: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
15: Mo, Harry toch.
17: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
18: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
19: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
15: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
19: Die van de buren?
15: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
19: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
15: Nee, één adres.
13: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
20: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
21: Laat je inspireren.
20: En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister,

0: Get Lucky. Ik wens jullie allebei zoveel geluk. Maar het kan maar voor één iemand zijn vanmorgen.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Elke uit Hoeselt of Gunter uit Oost-Rozenbeke, één van de twee, wint nu een reis met de mobiloom van Dikar. Gewoon cruisen richting de zon. Hoe zit het met de stress, Elke?
2: Ja, begin toch.
0: Ja, ja, bij jou, Gunter?
3: Oh ja, toch ook een beetje.
0: Ik voel dat hier. Je voelt dat zo in de studio. Dat zo brrr,
3: aan camera's op u.
0: Aan het borrelen is en al die camera's op u. En, ah ja, ik snap het volledig. Maar het is ook mooi om te zien. Jullie waren hier al elkaar succes aan het wensen. Jullie gunnen het elkaar ook zeer hard. En het goede nieuws is, we hebben ook een troostprijs voorzien. Dus je gaat niet met lege handen naar huis. Absoluut niet. Een van jullie twee wint de hoofdprijs, de mobiloom, voor een week. En we hebben al de ideale playlist voorzien voor de roadtrip. Een mashup met de allerbeste hits die je ook op Nostalgie vaak hoort. Dus als vaste luisteraars, geen probleem voor jullie. Na de mashup mogen jullie elk om beurt een artiest opsommen die je gehoord hebt. Zolang je juist antwoordt, blijven we doorgaan. Maar is het fout of dubbel het antwoord, dan lig je eruit en wint de ander. Is dat duidelijk voor allebei?
2: Ja.
3: Ja.
0: Oké, okay, neem je balpen in de aanslag, want je mag ook noteren. We zoeken dus artiesten of bands. Veel succes. Dit is de Nostalgie Mashup.

0: Jullie kunnen weer ademen. Ik zag jullie maar vlijtig noteren. En Elke neeknikken ook. Maar we gaan eraan beginnen. Elke, jij mag als eerste, want jij stond bovenaan het klassement. Wie heb je gehoord?
1: Shakira.
0: Shakira zat op het einde. Is correct. Gunther?
2: Best met een dikke papa. Madonna.
0: Madonna zat helemaal aan het begin. Is ook correct. Elke?
3: Bob Marley?
0: Zeg je al twijfelend, maar hij zat erin met Could You Be Loved. We gaan terug naar Gunther.
4: UB40.
0: UB40, Red Red Wine, zat erin. Goed bezig, mannen. Elke, heb jij nog iemand gehoord?
3: Robbie Williams.
0: Robbie Williams. Zat Robbie Williams in deze mix? Helaas, niet Elke. Dat betekent Gunther.
2: Yes.
0: Je doet wat moe, maar kom aan, het is een mobile over een week.
2: Ja, tof. Wauw.
3: Proficiat.
2: Dankjewel.
0: Oh, en je had, ze schudden hier de hand.
2: Sorry,
0: ja. Je had ook nog veel meer namen, precies, ja. Gunther? Wie heb je nog gehoord?
2: Sensisi, Ace of Base, Opus, Baltimore, Kajagoogoo.
3: Ik kwam op niks.
0: Ja, overduidelijk. Overduidelijk de verdiende winnaar. Ja, de Mobiloom is voor jou van die keer een week lang.
2: Yes.
0: Wat gaan we doen, Gunther? Wie gaan we meenemen?
2: Mijn vrouw natuurlijk. Dus ja, op een romantisch weekend of week.
0: Oh, een romantisch weekje. Uw vrouw zit nu in Oost-Rozenbeke voor het TV. Oeh, Gunther.
2: Ja. Yes.
0: Heerlijk. Elke, jij ook bedankt om tot hier te komen.
3: Dat is heel graag gedaan.
0: De troostprijs is ook niet niks. Jij krijgt €300 als voucher bij Brussels Airlines. Dus ik kan ook een romantisch weekje of weekendje gaan doen met je man.
3: Inderdaad, ja. Is fijn, dank u wel.
0: Ja, met zeer veel plezier. Merci om allebei tot hier te komen. En het vrouwtje, ja, ga maar snel op je gsm kijken. Die gaat door het dolle heen zijn, hè. Denkt het niet, Gunther?
2: Dat hoop ik toch.
0: Dikke proficiat en merci.
2: Dank u wel.
5: De Summertime Top 1000.
6: Summertime Top 1000.

0: Goedemorgen, morgen is het meeste wat ik kan zeggen voor Gunther. Het is in de pocket, jouw weekje mobiloom met vrouwtje. Heeft ze al gereageerd?
1: Ze heeft inderdaad al gereageerd met het berichtje. Dat was vlotjes, topgedaan, kabouter.
0: Kabouter, is dat jouw koosnaam?
1: Ja, dat ben ik neem.
0: Oh, en hoe noem jij haar?
1: Konijntje.
0: Dus kabouter en konijntje in de mobiloom van Dikker.
1: Yes.
0: A dream come true, Gunther.
1: Ja, inderdaad.
0: Geniet er keihard van.
1: Ga dat zeker doen.
0: En elke... Ja, zeg maar hoor.
1: En Anneke bedankt. En het team hier. En aan jullie.
0: Jullie en bedankt. Natuurlijk. Ook aan Elke. Want de zenuwen, dat heeft veel gedaan. Want ik weet dat jij nog veel meer kent van muziek. Maar zenuwen, dat is echt niet onderschatten. Merci om tot hier te komen. En welkom in de club. Hè.
1: Graag gedaan.
0: Ondertussen is het 8:30. Dag vrouwtje.
2: Goedemorgen. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Dat blijkt uit een bevraging van het ondernemingsloket Serius. 6 op de 10 zelfstandigen wil geen vakantie nemen omdat ze bang zijn voor financiële onzekerheid. Hoe jonger de ondernemer, hoe groter die angst. Meer dan 8 op de 10 zegt ook dat ze doorwerken op feestdagen. Bij de zware bosbrand in Bidar in Zuid-Spanje zijn 11 mensen omgekomen en dus niet 12. Dat hebben de hulpdiensten bijgesteld. Ook 8 mensen raakten gewond, onder wie 4 ernstig. Ze werden met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De meeste slachtoffers waren toeristen. Ze probeerden aan het vuur te ontsnappen. De brand brak gisteren uit. Hulpdiensten probeerden het dorpje nog te evacueren, maar dat verliep moeizaam. En onze rode duivels kregen gisteravond koninklijk bezoek. Koning Filip heeft gedineerd met heel de Belgische ploeg. Hij zat naast kapitein Tielemans en de geblesseerde Amadou Onana. De koning is speciaal voor de kwartfinale tegen Spanje naar Los Angeles afgezakt om hen te steunen. Koning Filip heeft er alvast veel vertrouwen in.
3: Een paar dagen geleden met mijn dochter ontweer 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb één boodschap. Jullie moeten winnen. Dat zal ook gebeuren.
2: Vanavond dus de kwartfinale tegen Spanje om 9:00.
0: Jullie moeten winnen. Ja, dat gaan we winnen natuurlijk. Hè.
2: We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden dan.
4: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
5: De Summertime Top 1000. Met Kim.

0: Die gaan romantisch een week gaan cruisen in de mobilo van Dikker. Dankzij ons groot nostalgie-reisbureau. Als jij met jouw konijntje ook wel eens in de mobilo wil reizen. Vanaf volgende week is het elke dinsdag, Dikker dinsdag op Nostalgie. Kan je geen week, maar wel een weekendje winnen om met jouw eigen konijntje ook eens te gaan cruisen. En volgende week hier een nieuwe reis waarvoor je in de ochtend kan strijden liever. Met twee richting Italië. Naar Rome. 3 dagen met z'n tweetjes rondlopen in de hoofdstad van Italië. Dankzij Borotalco en Nostalgie. Ja, Rome is heel mooi. Is zelfs UNESCO Werelderfgoed, dat historisch centrum. Dus wat moet je doen als je graag wil winnen volgende week? Ja, gewoon luisteren en meespelen.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000. Que viva, viva la vida. Vivela con
0: alegría. Voy buscándolo, pero no puedo. Het is in het Spaans te doen in de lijst zometeen. Na George Michael hoor je Belle Perez.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
6: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Ze zijn officieel geopend.
9: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
10: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
12: Hoe dat?
11: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
12: Oh, cool.
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
14: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: De Summertime Top 1000.
1: Summertime Top 1000. Nostalgie.
2: 492.

zo'n song om jezelf op te peppen in de vroegte, bijvoorbeeld om 8:50. Of vanavond in de kleedkamer van de Rode Duivels. Ja, toch? Nancy ziet het ook al zitten. Ze stuurt een foto van haar kledij. Ze heeft een wit t-shirt aan, een zwarte broek en daar rode nagellak bij. Helemaal in de drie kleuren van België. Je voelt zo de spanning al wat stijgen, hè? Het is precies zoals daarnet in de finale voor de Mobiloom. Ik heb mijn duivelstruitje ook aan, ze, mijn muilaartop.

0: Billy Joel eindigt op 488. Zo hard genieten van deze zomerse lijst.
1: Straks in de Summertime.
2: Top 1000.
0: Na het nieuws van 9 uur haalt Elton John zijn orgeltje boven. Lekker aanstekelijk de vrijdagochtend in.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer hier de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
8: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
9: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
10: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
11: Op reis naar Lanzarote.
12: Zal een pittige worden, denk ik. Genieten en losgaan.
8: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
13: Nostalgie.
8: Luister
14: en je bent op vakantie.
15: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
7: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
16: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
17: Tegels.
18: Natuursteen.
17: Parket.
18: In Bermo.
17: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 8:45. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Vakantiewoningen worden steeds vaker gebruikt door criminelen.
19: Ja, ze gebruiken de vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com als verstopplaats voor drugs of wapens of als onderduikadres. Dat zegt Nationaal Drugcommissaris Van Wijmers in De Standaard. Online verhuurplatformen zijn veel interessanter voor criminele organisaties omdat ze flexibel en vaak anoniem zijn. Airbnb zelf zegt dat het al maatregelen neemt door bijvoorbeeld artificiële intelligentie in te zetten tegen verdachte boekingpatronen. Ook de politie en het gerecht zullen extra maatregelen nemen. Het wegenvignet in ons land zal tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de voorlopige plannen van Vlaams begrotingsminister Weitz. Zo'n vignet is vanaf 1 mei volgend jaar verplicht. Het was eigenlijk enkel bedoeld voor buitenlanders die ook moeten bijdragen aan het onderhoud van onze wegen. Maar volgens Europa moeten ook eigen inwoners hetzelfde tarief betalen. De Vlaamse regering wil de kosten van wel compenseren via de verkeersbelasting. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Dat blijkt uit een bevraging van het ondernemingsloket Xerius. 6 op de 10 zelfstandigen wil geen vakantie nemen, omdat ze bang zijn voor financiële onzekerheid. Hoe jonger de ondernemer, hoe groter die angst. Meer dan 8 op de 10 zegt ook dat ze doorwerken op feestdagen en ze voelen zich vaak verplicht als ze niet echt weg zijn. Onze rode duivels krijgen gisteravond koninklijk bezoek. Koning Philippe heeft gedineerd met heel de Belgische ploeg. Hij zat naast kapitein Tielemans en de geblesseerde Onana. De koning is speciaal voor de kwartfinale tegen Spanje naar Los Angeles afgezakt om hen te steunen. Koning Philippe heeft er alvast veel vertrouwen in.
20: Het is een paar dagen geleden met mijn dochter ontweerd 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Jullie moeten winnen. Wat zal ook gebeuren.
0: Vanavond dus de kwartfinale tegen Spanje om 9 uur. Ik vind als we winnen en we gaan door tot de finale en we winnen het volledig spel, dat er een nationale feestdag moet komen door koning Philippe.
19: Ja, dat zou wel heel goed zijn.
0: Ik bel hem.
2: nostalgie weer.
19: We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken, maxima tot lokaal 33 graden. Ook volgende week nog zeer warm met veel zon. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
13: Met Kim Muilaert.
0: Hopelijk zijn die dansbenen al wakker vanmorgen, want je krijgt Crocodile Rock en nadien Les Divas du Dancing. Oh, ik hou echt van deze lijst. Goedemorgen. We are music. Yeah.
2: Nostalgie. 487.

Je voelt je meteen ergens op een camping in Frankrijk. Zitten met een wijntje in het hand. Philippe Cataldo op 486. Dat is helemaal wat deze lijst met jou moet doen. Dat zomerse gevoel groter maken. Want je ziet de zon buiten al schijnen, al heel hard zelfs vanmorgen. En je hoort ze hier ook op de radio in de Summertime Top 1000. Dit weekend trouwens zenden we alle songs die je al hebt horen passeren gewoon opnieuw uit, kan je helemaal in die zomerse sfeer blijven. En maandagochtend vanaf 8 uur tellen we dan verder af. We zitten aan 485. Dusty Springfield in private.

0: wassen.
1: Het is vrijdagochtend. Je zal vanaf dit weekend minder kamionetjes zien rijden onderweg. Want het bouwverlof begint. Jori stuurt in onze app laatste werkdag voor het bouwverlof. Voor iedere bouwvakker een prettige vakantie gewenst. Absoluut. Bedankt voor al jullie harde werk.
2: Straks in de summertime.
3: Top 1000.
1: Alleen in West-Vlaanderen gaan ze nog een weekje langer door, hè, dacht ik. Voor ze bouwverlof.

0: meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Medi Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a muscle of a lunch garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
8: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
9: Een koord, duct tape,
8: rubberbotten, de schop.
9: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
8: Daarom hebben we dat tapijt.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
11: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
12: In Libelle naar...
13: De vijf beste looks van nu.
12: In Feeling of naar...
13: De hotste adresjes in je buurt.
12: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play. Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
15: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
16: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
17: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
16: Echt
17: waar?
15: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
18: De Summertime Top 1000.
19: De Summertime Top 1000.

0: De week is hier voorbij gevlogen met de lijst. We tellen af tot en met volgende week woensdag. En we zitten al aan 481.
1: De Summertime Top 1000.
0: Daar staat een song geschreven door de Bee Gees. Zij wilden eigenlijk dat Marvin Gaye het zou zingen. Maar die weigerde. Gelukkig maar voor Kenny Rogers. Want jaren later kwam het dan op het bordje terecht van Kenny. En die dacht, hey, ik ga dat zingen met ons Dolly Parton. En die twee stemmen samen, dat matcht gewoon goed. En toen kreeg je hun versie van Islands in the Stream.

Ann Meeuwissen voelt het ook. Ze stuurt, blijft zo'n mooi nummer. Het is ook een favorietje van mijn mama, dus ik hoop dat ze aan het luisteren is. Islands in the Stream, Kenny Rogers en Dolly Parton. Het is vrijdagochtend, code geel voor het weer, code rood voor het voetbal. Iedereen is ervoor bezig, volgens mij. Jij ook aan het speculeren op het werk of thuis. Hoeveel goals gaan er vanavond vallen? Welke opstelling doet Rudy Garcia? Ook dat. Want we gaan eerlijk zijn, er is wel eens getwijfeld over hem, aan hem, over zijn wissels. Maar hij bleek gewoon verrassend geniaal te zijn achteraf. En daarom hebben wij met de collega's van Nostalgie een supporterslied gemaakt voor de Rudy Garcia. Je kan het bekijken online om er beeld bij te hebben, maar je krijgt van mij nu al eens de klank. Sorry voor je oren. Dit is ons supporterslied. Hey.

0: Zo het minst toonvaste aanraken, dat was van mij, ik ga eerlijk zijn. Op onze Instagram van Nostalgie heb je er beeld bij, dat is nog beter. Het gaat de duivels helpen, ik voel het. En hopelijk scoren ze even mooie goals, zoals tegen de VS.
1: Mechelen stuurt de lange. De Ketelaren kan ontsnappen, maar Vries is eruit. En die doet het rustig. Oh, laat de pijn al liggen. Nee, Van Aken moet lappen. Van Aken, nee, jawel. Ja, Van Aken. Met het doelpunt. Hans Van Aken. 1-3 voor België. Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. 1-4.

0: Dit kunnen we vanavond ook mee scanderen. Tijdens zo'n hydration break. Wel eens te horen in de stadions. 480, Carnaval de Paris.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Maar jongens, dat blijft hier maar komen. Zelfs koning Filip zegt, jullie moeten winnen. Don't Stop Believing straks op 479. En hou je palmboomstaartjes al klaar. Voor Kim K, dat is lang geleden. Lila Lee passeert straks ook in de Summertime Top 1000.
3: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
9: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
9: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
11: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: De Summertime Top 1000.

0: Dat is geen toeval. Harry Styles op de radio. En wie loopt daar de studio binnen? Lenke, de Uberfan. Je hebt hem live gezien. Hoe was het?
1: Goh, één woord. Briljant.
0: Oh, ik ben jaloers.
2: De Summertime Top 1000.
0: Harry Styles heb jij gezien, maar de Rode Duivels dit WK nog niet.
1: Nee, dat is nog niet gelukt. Ik lag altijd in mijn bed. Het waren ook slechte timings. Dus ik ga vanavond voor de eerste keer een match van de Rode Duivels volledig zien.
0: We hebben toch eens een match overdag gehad. Lag jij toen ook in je bed?
1: Vermoedelijk.
0: Excuses. Ja. Maar vanavond ga je het rechtzetten.
1: Absoluut.
0: En na 10 uur hou jij vooral onze liefste luisteraar gezelschap met nog de beste lijst. Een beetje mensen opheppen voor vanavond. Hè?
1: Ja, gaan we doen. En dat gaat allemaal in orde komen vanavond. We gaan winnen.
0: We moeten winnen, zegt Philippe zelfs. En met dit soort muziek, ja, sorry. Ideaal toch, hè? Opzwepend. Heb je ooit zo'n palmboomstaartjes gehad, zoals
1: Kim
0: K?
1: Nee, jij wel?
0: Uiteraard.
1: Spijtig dat je het nu niet hebt.
0: Nog wekelijks in het weekend.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Ons Kim die heeft daarnet luisteraar Gunter bijzondere happy naar huis gestuurd, want die mag gaan rondtrekken met een mobiloom. En dat is nu het mooiste aan onze job, jou blij maken. Ik ga het ook doen zometeen. Wat dacht je van een amazing momentje in de Summertime Top 1000? Zometeen met Centerfold op nummer 474.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Play Kinepolis presenteert. De ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
3: Hela, dat is toch met pingpongballen?
2: Ja, en dan?
3: Ja, geen bal had je gezegd.
2: Oké. Kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
3: Goeie bal.
2: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
6: Nostalgie. Goedemorgen, het is 2:10. Het nieuws krijg je van Frauke Kaljon. Criminelen gebruiken steeds vaker vakantiewoningen.
7: Ja, ze verstoppen er drugs en wapens of gebruiken het als onderduikadres. Dat zegt het Nationaal Drugscommissaris van Wijmers in de Standaard. Online verhuurplatformen zoals Airbnb en Booking.com zijn veel interessanter voor criminele organisaties, omdat ze flexibel en vaak anoniem zijn. Airbnb zelf zegt dat het al maatregelen neemt door bijvoorbeeld artificiële intelligentie in te zetten tegen verdachte boekingspatronen. Ook de politie en het gerecht zullen extra maatregelen nemen. In Frankrijk is een meisje van 17 gestorven toen ze de 2-0 overwinning van Frankrijk tegen Marokko op het WK voetbal vierde. Dat meldt de brandweer. Volgens getuigen klom het meisje achterop een vrachtwagen. Ze viel en werd omvergereden. Het meisje stierf ter plaatse. De chauffeur van de vrachtwagen is ook opgepakt. Frankrijk plaatste zich als eerste voor de halve finales op het WK voetbal. Ze spelen dan mogelijk tegen onze Rode Duivels als ze hun kwartfinale tegen Spanje vanavond winnen. En nog in Frankrijk breidt code rood verder uit. Vandaag geldt die al in 9 departementen. Morgen zijn er dat 24. In de meeste andere is dat code oranje. Het is voor Frankrijk al de 3e hittegolf deze zomer. De temperaturen lopen op tot 40 graden. Daardoor woeden er ook grote bosbranden. In de Savoie bijvoorbeeld zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen. Een helikopter brengt hen voedsel en medicijnen. Het vuur is intussen wel onder controle.
8: Nostalgie weer.
7: Het is zonnig met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het nog zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima tot lokaal 33 graden. En ook volgende week blijft het nog zeer warm met veel zon. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
9: Met Lenke van Olmen.
6: 30 graden op een vrijdag. Ja, dan is het weekend eigenlijk al begonnen. Hè. Ik ga daar nog wat catchy zomersongs bij doen. De meest funky saxofoon komt eraan met Mr. Saxobeat na Jay Giles Band.

0: 1000.
1: Goedemorgen, 10 juli 2026. Een heel speciale dag, een historische dag zelfs, want vanavond gaan de Rode Duivels Spanje verslaan op het WK. Ze hebben bezoek gekregen van koning Filip. Misschien heb je het gezien in de krant. Ze hebben zelfs samen gegeten, schoon zicht ook. De koning naast Yuri Tielemans, zo gezellig aan het eten. En hij sprak er ook de profetische woorden: jullie moeten winnen straks, maar het zal ook gebeuren. Dus ja, als de koning het zegt, dan is het zo. We tellen samen af naar die match vanavond om 9 uur met de beste zomerhits in de Summertime Top 1000. Zometeen een heel mooi nummer dat Chris Ria schreef voor zijn dochtertje. In zijn hotelkamer zat hij daar op een avond moederziel alleen. Begon dan nog te regenen ook en toen dacht hij, was ik maar bij mijn dochter Josephine. Komt eraan na Inner Circle op 472.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Als de kinderen zich thuis aan het vervelen zijn, een ideetje, geef ze een spons om zelf Car Wash te spelen. Je krijgt er nog de perfecte soundtrack bij, ook zo meteen op 467. En nee, ze zijn nog lang niet uitgezongen, de Spice Girls. Nog twee keer hoor je ze na deze stop, zo meteen al op 470.
3: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken?
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neus begot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rond...

0: Vandaag is Gamma Extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
4: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.

Ja, dat is het toffe aan de Summertime Top 1000. Dat je dus een reden hebt om een keer met je collega's op de grond te gaan zitten en te doen alsof je in een bootje zit. Dat kan alleen maar als de Marie-Louise van Bart Kael passeert. Zelf trouwens ook nog best sportief, Bart Kael, want die doet één ding om fit te blijven, heb ik eens gelezen. Elke dag springt hij in zijn zwembad om 15 minuutjes baantjes te trekken. Maar dan ook wel echt exact met de timer gemeten, 15 minuten. Geen seconde langer, omdat hij het anders beu zou kunnen worden. Ja, met dit weer zal hij er elke dag wel heel enthousiast in springen in dat zwembad, denk ik. Goeie manier om af te koelen. Lukt dat bij jou nog om het hoofd fris te houden eigenlijk in deze temperaturen? Waar ben je aan het luisteren naar onze Summertime Top 1000? Laat het gerust even weten in de app. Christina Aguilera in bikini komt eraan met Car Wash. Naar het tweede van 5 noteringen voor Fleetwood Mac op nummer 468.

0: no hit.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
3: It's got to be.
4: Perfect van Fairground Attraction was de zomerhit van 1988. En toen ging het ook net iets beter met de Hollanders, die wonnen het EK voetbal. Dat is wat anders dan in 2026. En ja, het is met cowboy boots te doen op nummer 464.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
6: Ego Keukens.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
11: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
12: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
11: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
12: Die van de buren.
11: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
12: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
11: Nee, één adres.
8: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Lenke van Omen.
2: Nostalgie. Nummer 466.

0: Kalimba de Luna, de derde notering voor Boniem op 465. In totaal staan ze 7 keer in de Summertime Top 1000. Ja, en ik vind het dapper, maar ik zie in de app dat er heel veel gepoetst wordt vandaag. Daisy die stuurde, ik luister vanuit Oetingen. En ik ben al vanaf 7 uur aan de kuis met nostalgie op de achtergrond. En af en toe dus een dansje erbij. Ja, zo moet het, hè, Daisy. Ik vertrek morgen naar zee, zegt ze, dus laat graag een proper huisje achter. Ah, wel, dat snap ik nu, hè. Zo thuiskomen in een rommelhuis, dat haalt je ook direct uit die vakantievibe. Maar de belangrijkste vraag, gaat er nog gedanst worden? Ah wel, ik denk het wel, want Soul Sister komt eraan. En eerst is zelfs een line dansje met John Denver op 464.
1: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.
2: We're alive on the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't have. Thoroughly to rise, early in a sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm, thank God I'm a country boy. Well, I got me a fire.

keer staat Soul Sister erin. The Way to Your Heart hoor je volgende week nog ergens in de finale dag zelfs. Ellen Petrie die staat een hele zomer lang op Brussels Airport om een babbeltje te doen met passagiers die op het punt staan om te vertrekken of net zijn aangekomen. En na 11 uur schakelen we nog eens even over naar Ellen daar op de luchthaven, want die staat daar bij iemand heel belangrijk. Iemand die je eigenlijk nodig hebt om te kunnen reizen. Daar komt het een beetje op neer. En Mika die stond 2 weken geleden nog op Werchter Boutique. Een Duracell konijn is er naar het schijnt niks tegen. Een overdosis ADHD op het podium is dat, Mika. Dus ik snap wel waar deze relax vandaan komt. Nummer 462.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: De heerlijk diepe stem van Barry White komt eraan. En dat moet nogal schrikken geweest zijn voor zijn mama, want die stem van Barry White die was er dus ineens op een ochtend. De 14-jarige Barry die kwam van de trap af en die zei Good morning, mom. En daar was ze, die bariton. Let the music play, hoor je na het nieuws op nummer 461.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Richie. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatke, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
11: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
12: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
13: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
14: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
13: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
14: en het bed kopen.
15: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
16: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
17: Welkom thuis.
15: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is 2:45. Dit is het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Kustgemeente Knokke-Heist verstrengt de strandregels.
18: Ja, het gemeentebestuur verbiedt draagbare Bluetooth-speakers. Als je daarop muziek afspeelt en je andere strandgangers stoort, riskeer je een gasboete voor overlast. Je mag ook geen zeep gebruiken onder de stranddouches, want die zijn niet aangesloten op het openbare rioleringsnet. De douches zijn er enkel om het zout vlug van je af te spoelen na een duikje in de zee. 6 jaar geleden kondigde Knokke-Heist al aan dat je een boete krijgt als je ontbloot boven of met een bikini door de straten loopt. Ook dat blijft gelden. In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant heeft een grootmoeder het verkeerde kind meegenomen uit het kinderdagverblijf. Gelukkig had oma dat wel snel door en bracht het kindje terug. Het personeel ging ervan uit dat het oma haar kleinkind herkent. De situatie is besproken met de betrokken ouders en het personeel gaat overleggen hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen. In Utrecht in Nederland protesteren honderden mensen aan het justitiegebouw. Ze zijn boos omdat 2 mannen van 45 en 48 zijn vrijgesproken voor een verkrachting van een meisje van 17. De rechter oordeelde dat er geen bewijzen zijn dat het meisje zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van een verkrachting te kunnen spreken. Het meisje van 17 vroeg vorig jaar een lift van de 2 mannen toen ze niet thuis raakten na een avondje op café. Ze werd op een parkeerterrein verkracht. Het Openbaar Ministerie gaat nog nog in hoger beroep tegen de vrijspraak.
5: Nostalgie weer.
18: Het is zonnig met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima tot lokaal 33 graden. Ook volgende week nog zeer warm met veel zon. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
16: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
5: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
0: Met Lenke van Olmen. We are music.
5: Yeah. Nostalgie. 461.
1: One ticket, please. Loud and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: The Boys of Summer, ja, dat zijn dit jaar onze rode duivels, hè, die het straks gaan waarmaken tegen Spanje. The Boys of Summer van Don Henley, die stonden op 460 in de lijst.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Vandaag is nu misschien wel de grote uitzondering. Dan wil je misschien net thuis zijn om de match van de Rode Duivels te kunnen zien op groot scherm. Tussen de massa kijken in eigen land is misschien toch net iets anders dan vanuit je hotelkamer of zo vanuit de caravan op de camping. Maar daarvoor zit je wel goed hier in onze Nostalgieclub. Wij geven jou heel graag dat vakantiegevoel mee. Zelfs al ben je aan het werk deze zomer. Heel de zomer geven we reizen en trips weg. En onze LNP3 die staat weer op Brussels Airport, waar ze al 2 weken rondloopt ondertussen. Op zoek naar leuke reisverhalen en toffe mensen. En dat is vandaag ook weer gelukt. Zelfs iemand belangrijk tegen het lijf gelopen, hè?
2: Absoluut. En ik sta hier bij Tom. Een enorm belangrijk man als je vliegt met Brussels Airlines. Want ja, jij bent piloot, maar meer bepaald captain, hè? Want dat is toch niet hetzelfde, hè?
3: Het is hetzelfde en het is niet hetzelfde. In die zin dat de captain heeft de eindverantwoordelijkheid voor de eindbeslissingen. Beslissingen maak je altijd met twee. Maar stel, je komt niet overeen met je collega, met de co-piloot. Dan komt het op mijn schouders, dan maak ik de beslissing alleen. In een notendop, even heel kort gezegd.
2: Maar als captain ook, moeten jullie toch mee, voordat jullie vliegen, mee rondgaan of alles in orde is van het vliegtuig?
3: Ja, de taakverdeling in het vliegtuig is altijd opgedeeld. We hebben enerzijds de pilot flying, de pilot monitoring. En de pilot monitoring, dus de piloot die niet fysiek stuurt die vlucht, die doet voor de vlucht een walkaround. Dus je gaat kijken, cru gezegd, hangen die motoren er nog aan, hangen die vleugels er nog aan. Hangt er ergens bloed van een vogel of van een konijn aan die vlieger? En zo gaan wij zien hoe dat de vlieger volledig in orde is.
2: En dan wat ik zelf wil weten, die verhalen...
3: Nee, is niet waar.
2: Met die stewardessen en zo.
3: Ik ben getrouwd met een stewardessen.
2: Voilà, dus het klopt wel.
3: Ja, maar in welk groot bedrijf niet, hè? Het is een cliché, ja. Gelijk een dokter en een verpleegster en leerkrachten en radiopresentatoren.
2: De mensen zijn heel braaf, ze hebben er geen last van in ieder geval. En vliegen jullie regelmatig samen of werken jullie regelmatig samen? Want ja, voor vakantie samen.
3: Het is voor een bedrijf moeilijk om voor 1500 stewardessen en 600 piloten voor iedereen goed te doen natuurlijk. In de maand van het mogelijke zetten ze ons samen. Als we 1 keer per maand samen vliegen, dan hebben we geluk. Aan de andere kant, Caroline vindt dat niet plezant, want dan moet hij naar mij luisteren. Nee, we weten alle twee goed genoeg dat dat professioneel is. En eens dat we thuis komen, gaat die vest uit en dan zijn de rollen omgedraaid.
2: Oké, dankjewel Tom. Ik laat je gaan naar Malaga. Ik hoop dat je vlucht niet mist, maar dat zal niet, want je moet zelf vertrekken. Voilà, veel succes, hè. Misschien vlieg ik wel eens mee met jou. Als je mijn naam op de lijst ziet staan...
3: Dan kom je in de cockpit zitten.
2: Heel graag, heel graag. Doei!
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé?

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Dreftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Pst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
5: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
6: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
7: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
8: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
5: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
9: Nostalgie.
5: Luister en je bent op vakantie.
10: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
4: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
11: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
12: Play Kinepolis presenteert. De Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
13: Hela. Dat is toch met pingpongballen?
12: Ja, en dan?
13: Ja, geen bal had ik gezegd.
12: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
13: Goeie bal.
12: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
14: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
15: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
14: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
16: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
14: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
17: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
14: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
18: De Summertime Top 1000.

Het was een belangrijke week voor Bon Jovi, want hij heeft zijn comeback gemaakt op het podium na zijn stemproblemen van de voorbije jaren. Hij heeft het gebrul van het publiek 4 jaar lang niet meer gehoord en het deed deugd. He's back, maar wel zijn laatste passage hier op nummer 456. Marie Roos die stuurt hier ondertussen in de app: ik hoop dat we Ellen Petrie ook eens tegenkomen in de luchthaven. We gaan op 18 juli om 6 uur, maar dan is ze er waarschijnlijk niet. Ja, maar Ellen die loopt daar een hele zomer lang rond op Brussels Airport op zoek naar reis. Verhalen. Dus jawel, je zou ze daar wel eens kunnen spotten als je op reis vertrekt. En dan hoor je dat hier ook op Nostalgie. De eerste van 2 noteringen voor Paul Jong nu op 455.

0: Gelukkige mensen in de app, dat zien we graag. Ton die stuurt wie moet er op reis gaan met zo'n fantastische lijst. Hashtag Summertime Feeling. Welkom bij Club Nostalgie Ton.
1: Straks in de Summertime.
2: Top 1000.
3: Don't walk, don't look back.
0: Mick Jagger met een rasta hoedje op. Het ziet er een beetje gek uit, maar het klinkt wel goed. Op nummer 453. En het is vrijdag, dus ook al een klein feestje met Rose & Murphy en Moloko.
4: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
5: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
4: De Treintipper met Christophe elke woensdagochtend
2: tussen 8 en 9
4: in het grote Nostalgie-reisbureau.
6: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
4: Luister en je bent op vakantie.
7: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
8: Serieus?
7: Ja, ja. En het is weer nee.
9: Nee tegen BTW?
7: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
8: Nee, nee.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
10: Gelijk wij.
7: Wat gaan we doen?
10: We gaan gaan, hè.
7: En wat mogen we niet vergeten?
9: Ons kortingkaart van 5%.
8: Voilà.
11: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Krevel. Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
13: Krevel. Leef beter.
14: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
15: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
17: 30 ideeën voor pastaschotels
16: in Libelle Lekker naar
17: de 5 beste beleggingen van het moment
16: in Trends of naar
17: Belgische politiek achter de schermen
16: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
18: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
19: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
20: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Lenke van Omen.

The time is now. Altijd een goed feestje met Maloko op 421. De derde, Vaya con Dios, komt eraan. What's a woman is dat? Eerst laat ik nog even een heel enthousiaste prins op je los.

0: De tweede hoogste notering voor Vaya con Dios. Deze What's a Woman op nummer 450.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Smakelijk als je aan je lunch begonnen bent. Het gaat in goed gezelschap zijn, want het is nooit te koud of te warm voor een goede Michael Jackson. 7 keer staat hij in de Summertime Top 1000. Nummer 3 komt eraan na het nieuws op 449.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.

0: aldi.be.
1: Go Yellow!
2: Knaldi!
0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weer een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè?
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
8: Lenen bij Leemans.
9: Zeg Harry, waar zit je nou op haar horloge te zien?
10: Ja, wacht nou even, Suzy.
9: Oeh, wacht even.
10: Nog een minuutje.
9: En wat is er dan?
10: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
9: Moe Harry toch.
11: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans. Is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
13: Een koord, duct tape,
12: rubberbotten, de schop.
13: Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
12: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
14: Uh-huh. Heb je geen klantenkaart, meneer?
15: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
12: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
15: Safti.
16: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
17: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
18: Tegels,
19: natuursteen,
18: parket in Permo.
20: Nostalgie.
21: Goedemiddag, het is 2:12. Het nieuws krijg je van Frankje Caljon. Meer Nederlandse lessen voor kinderen die niet slagen.
22: Ja, bijna 3.800 leerlingen krijgen vanaf 1 september 3 extra uren Nederlands in het eerste middelbaar. Dat is ongeveer 5% van de instromende leerlingen. Het is een maatregel van Vlaams onderwijsminister Demir om het niveau van het Nederlands in de scholen op te krikken. De extra taaluren zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Scholen reageren wel kritisch, want de extra uren komen bovenop de gewone lesuren. Bijna 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. Dat blijkt uit een inspectie van Brussel Mobiliteit. Vorig jaar kregen van de 142 onderzochte bruggen zelfs 2 de allerslechtste scoren. En zijn dus ronduit gevaarlijk. Ook 23 andere kunnen gevaarlijk worden als ze niet dringend worden hersteld. Het gaat bijvoorbeeld om verschillende op- en afritten van de Brusselse ring. Bevoegd minister Elke van den Brand belooft dit najaar een investeringsplan, maar volgens haar komt de veiligheid nergens in het gedrang. En in het zuiden van Spanje zijn nu nog zeker 19 mensen vermist na de zware bosbranden in de provincie Almeria. Eerder werden al 11 doden geteld. De slachtoffers zijn wellicht buitenlanders. De brand brak uit in de regio van Andalusië, waar veel Belgen een vakantiewoning hebben. Het is nog niet duidelijk of er ook Belgische slachtoffers zijn. Het is een van de dodelijkste bosbranden in de regio. De oorzaak is wellicht een losgeraakte elektriciteitskabel.
23: Nostalgie weer.
22: Het is zonnig met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken met maxima tot lokaal 33 graden. En dan de volgende week nog zeer warm met veel zon. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
23: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
24: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
23: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
25: Met Lenke van Omen.

0: Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Goedemiddag, tot 2 uur krijg je van mij nog de beste zomerhits in de Summertime Top 1000. Daarna is dan Marcia tot 6 uur. En het is er eigenlijk een beetje girlpower vandaag, want vanmorgen heeft Kim Gunter met een dikke smile op zijn gezicht naar huis gestuurd. Die mag gaan rondtrekken met een mobiloom. Maar dit uur ga ik misschien ook wel eens iemand gelukkig maken, want de reiskar die is nog niet gepasseerd. Ik mag dit uur misschien zelfs meerdere mensen gelukkig maken, want ik ga een verrassingsvakantie van Europarks voor 4 personen weggeven. Heel tof, want dan ontdek je dus pas eigenlijk vlak voor je op vakantie vertrekt waar je naartoe gaat. Wil je graag naar Europarks, dan moet je vooral blijven luisteren, want als je die reiskar hoort passeren, moet je gewoon reiskar doorsturen in de app. Ik ga het ook eens even laten horen, dan weet je dus waar je naar op zoek moet gaan. Voilà, zo klinkt het dus, de reiskar. Als je die hoort passeren, reiskar doorsturen in de app. En vooral ook je telefoon in de gaten houden, want misschien word jij opgebeld en win jij dan die verrassingsvakantie van Europarks.
0: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.

0: the summertime.
1: Top 1000.
2: Ik zou de radio extra luid zetten. Zo'n Europarksverblijf, dat kan van jou zijn als je de reiskar hoort passeren. Het zou wel eens kunnen gebeuren. En wat er sowieso ook aankomt, is een dikke party van de mannen van Good Shape op 445.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè.
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Een dag

0: De cover van Sonny & Cher. Veel zomerser dan dit wordt het niet, denk ik. UB40 en Chrissy Hynde op nummer 444.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Jawel, die reiskaart die is gepasseerd. En we spelen voor een Europarksverblijf voor 4 personen. Schone en spannende prijzen ook, want het is een verrassingsvakantie. Dan weet je zo pas vlak voor je vertrekt waar je naartoe gaat. Maar... nu wordt het ook spannend, want ik ga nu iemand live bellen. Als je mijn stem hoort, dan is die trip voor jou.
2: Hallo, met
0: Lenke van Olme van Nostalgie. Vanessa, wat heb jij net gestuurd in de Nostalgie-app?
2: De reiskar,
0: jawel. Dus jij krijgt van ons een verrassingsvakantie bij Europarks, Vanessa. Het is voor 4 personen, dus wie ga jij meenemen?
2: Het gezinnetje, hè? De man en de kindjes.
0: Heb je 2 kindjes?
2: Nee, we hebben er 3, dus ik hoop dat we iets kunnen regelen.
0: Dat gaan wij allemaal wel kunnen regelen. En heb je nog een plekje in de agenda vrij? De komende maanden?
2: Daar maken we zelfs een plekje voor vrij.
0: Kijk, voilà. Dat is helemaal in kannen en kruiken, Vanessa. Veel plezier op jullie trip. En geniet nog van de summertime. Tot 1000. Doei.
2: Super.
3: Luister en je bent op vakantie.

Daryl Hall en John Oates, Adult Education. Dua Lipa, die staat 3 keer in de lijst. Ze komt er nog 1 keer aan met Calvin Harris. En deze is haar laatste solo op 441. Dance.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Ja, de vakantie is nog maar een dikke week bezig, maar misschien ben je de ruzies van de kinderen thuis al kotsbeu. Bij ons thuis staan er ook al wat krabben in de gezichten van mijn kinderen, maar ik heb dat nog nooit durven zeggen tegen hen, dat mijn ouders vroeger altijd de blokfluiten in huis moesten verstoppen, omdat ik in een kwade bui al eens graag met de blokfluit op mijn broer zijn hoofd sloeg. Wel, de nummer 438 hebben we ook te danken aan zo'n pesterijen. Dat verhaal, dat is voor straks.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
6: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
5: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
6: en het bed kopen.
7: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedjongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
1: De Summertime Top 1000.
0: Met Lenke van Omen.

Blij dat die nog eens passeert, de twee Nederlandse zussen van Maywood en Rio. En we blijven een beetje bij familie voor de nummer 438. Een nummer ontstaan door geplaagd van twee broers. Zanger Randy Bachman die zong You Ain't Seen Nothing Yet stotterend in om zijn broer Gary te plagen. Eigenlijk gewoon als grap, maar de platenbazen vonden die versie geweldig. En dat is het geworden ook dan.

Toch ook een beetje amazing vrijdag met Big Mountain op 437. Het bouwverlof, dat start ook vandaag. Veel mensen die op vakantie vertrekken, misschien ook wel vandaag. Kirsten die stuurt een bericht in de app. Onderweg naar Dardenne. Nog maar net vertrokken en al file op de Antwerpse ring. En dan vanop de achterbank de kinderen. Oh, zo herkenbaar. Mama, zijn we er al bijna? Nee jongens, ik zal het wel zeggen wanneer ze Frans beginnen spreken. Oeh, veel courage mocht je in de file staan of straks nog in de file terechtkomen. Dit is er zo een die dat fileleed wel wat aangenamer kan maken. Fun, fun. Het waren Italianen, hè? Op nummer 436.

0: Straks in de Summertime.
1: Top 1000.
2: Een middagdipje gaat er niet bij zijn vandaag. Hoe leidt dat Dogs Out? Komt er nog aan. En ook deze discoversie die Bananarama van Venus heeft gemaakt. Die hoor je na het nieuws.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken?
13: Ja, ik heb geen inspiratie.
11: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
15: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
14: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
15: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
16: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be. Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
17: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Nostalgie. 2 voor 1. Goedemiddag, het nieuws met Quinten Jordes. Een grote evacuatie in de Duitse stad Keulen.
18: Ja, daar worden op dit moment meer dan 4000 mensen geëvacueerd nadat er een bom is gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilogram die nu onschadelijk moet worden gemaakt. De directe omgeving, waaronder een kinderziekenhuis, is ontruimd. Vorig jaar nog moesten in Keulen 20.000 mensen hun huis of werk verlaten toen verschillende bommen werden aangetroffen. Dat was toen de grootste evacuatie voor een bom sinds de jaren 40. Keulen was een van de zwaarst gebombardeerde steden in Wereldoorlog 2. Er geraakt meer informatie bekend over de dodelijke slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje, in de provincie Almeria. Volgens de regionale minister van Volksgezondheid kwamen 7 mensen om het leven toen ze te voet aan de vlammen wilden ontsnappen. 4 andere slachtoffers werden samen aangetroffen in een voertuig met een stuur aan de rechterkant. En dat lijkt erop te wijzen dat zij de Britse nationaliteit hadden. De minister vermoedt dat er ook Belgen zijn omgekomen, maar dat is nog niet bevestigd. Er zijn ook nog 19 mensen vermist en de brand is nog niet onder controle. Bijna 3.800 leerlingen krijgen vanaf 1 september 3 extra uren Nederlands in het eerste middelbaar. Dat is ongeveer 5% van de instromende leerlingen. Het is een maatregel van Vlaamse onderwijsminister Demir om het niveau van het Nederlands in de scholen op te krikken. De extra lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Maar scholen reageren kritisch, want de extra uren komen bovenop de gewone lesuren.
1: Nostalgie weer.
18: Veel zon over het hele land, alleen enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. En ook zondag hetzelfde weer. Veel zon, enkele hoge wolken en maxima tot 33 graden. En ook volgende week nog zeer warm met veel zon. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
1: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
9: Met Lenke van Olmen. We are music.
0: Yeah. Nummer 435.

een grote zomerhit in het jaar 2000. Deze Who Let The Dogs Out. En ook zo'n nummer dat mij doet denken aan de betere beachparty. Dat deed ik zo wel eens in de zomer van 2000. Naar van die schuimfuiven gaan was dat toen ook nog. Bestaat dat eigenlijk nog, een schuimfuif? Kan dat zelfs nog met gsm's zo tegenwoordig? Bij mij was dat schuimfuif of een beachparty met de bikini aan. En zo'n Eastpak heuptasje zonder gsm. Dat was dan gewoon met geld. Bonnetjes van de schuimfuif, dat zat daarin en dat mocht allemaal nat worden. Geen enkel probleem, dus als iemand het weet, bestaat dat nog, zo'n schuimfuif? Laat het maar weten in de app. Zometeen een amazing momentje met Noordkaap. Eerst deze Too Shy op 433.

0: De Summertime.
1: Top 1000.
0: Top 1000. Nostalgie. Nummer 432.

0: Dat is een afspraak die ik maak. Ik hou van u, gaan we zingen als Lukaku straks de winnende goal scoort tegen Spanje.
1: Straks in de Summertime.
2: Top 1000.
0: En daar is dan weer onze boodschap aan de Spanjaarden straks. Give it up van Casey en de Sunshine Band komt eraan op 431.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Krevel.
7: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
6: Krevel, leef beter.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
4: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
4: Die van de buren.
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
4: Allee, het is goed. Maar ik ren in naar 20 winkels, hè?
5: Nee, één adres.
6: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
8: Welkom thuis. In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

De zesde van 8 noteringen in de Summertime Top 1000. Deze Is This Love van Bob Marley en de Wailers op nummer 430. Zometeen een song die je misschien wel eens gaat terugkatapulteren naar Italië. Zo op een terrasje voor de beste pasta die je ooit gegeten hebt. Die smaak zou wel eens kunnen terugkomen met Gente di Mare. Eerste, tweede en laatste rockset in de lijst op 429.

0: hits in the summertime.
1: Top 1000.
2: De vierde en laatste keer Sting op nummer 424. En het is dan ook nog met een levensles. If you love somebody, set them free. En op nummer 427 krijg je deze power boost op je vrijdagmiddag van

0: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
1: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
1: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatke, dat is €25.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Even bollen, iedereen moet het weten.
11: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
12: Knaldi!
13: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
14: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
15: En hier uw linkeroor.
14: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
15: Wat blief?
14: Zie je het wel?
15: Oh, amai, dat is ampetant.
14: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
15: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
14: Wat?
15: Aan halve prijs.
14: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
15: Wat blief?
14: Bij Hans.
15: Ja, ja, het kan anders.
16: Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
17: Een koord, duct tape,
16: rubberbotten, een schop.
17: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
16: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
18: Heb je geen klantenkaart, meneer?
19: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
16: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
19: Safti.
20: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
21: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
22: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
21: Echt
22: waar?
20: Makerie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makerie.be. Nu solden bij Makerie.
23: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
24: De Summertime Top 1000
25: met Lenke van Olmen.

No Place, I'd Rather Be. Dat denken ook de vrouwen van Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Want die zijn ook in de States om te supporteren voor de mannen met de kids. En die hun kindjes, die komen echt supergoed overeen. Die posten daar continu filmpjes van, foto's van op hun Instagram. Dat die dochtertjes samen aan het spelen zijn. Heel schattig, die dochtertjes van Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Dus ja, het is duidelijk, dat feest, dat moet gewoon blijven duren. De derde van 5 noteringen nu voor Fleetwood Mac in de Summertime Top 1000. Dreams is dit op 425.

En daarmee is hij uitgezongen. Sting, If You Love Somebody, Set Them Free, is zijn hoogste op 424. Veel plezier met Marcia. Zij warmt je verder op voor de match van de Rode Duivels vanavond met de Summertime Top 1000. Allee, figuurlijk dan dat opwarmen, want het is al warm genoeg, zegt. Dit is nog Always There op nummer 423.

0: straks bij Nostalgie.
1: Holiday Inn. De raps van de Sugar Hill Gang. Krijg je zo op 422.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: Dit is de mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting. En alle hotel- en tweede kans handdoeken. 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op de lijn.be. De lijn, beweeg mee.
8: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
9: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
10: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
9: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
11: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
9: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
12: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
9: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
13: Energie Rebellie.
1: En goedemiddag, het is 2 voor 2. Nieuws met Quinten Jordes. Er zijn officieel Belgen vermist bij de Spaanse bosbranden, Quinten.
14: Ja, dat heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot zo net bevestigd. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat, maar de Belgische diensten proberen wel in contact te komen met alle landgenoten in de regio daar. De lokale minister van Volksgezondheid had al sterke vermoedens dat er ook Belgische slachtoffers zouden zijn, maar dat is dus nog niet bevestigd. De dodentol in de Spaanse provincie Almeria staat momenteel op 11 slachtoffers. Meer dan 3000 hectare natuurgebied zijn al afgebrand en de brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle. Vlaams begrotingsminister Weitz heeft zo net meer details gegeven over het wegenvignet dat ons land gaat invoeren. Zo'n vignet is verplicht vanaf 1 mei 2027 voor buitenlanders en voor de Belgen die op autosnelwegen, autosnelwegringen en gewestwegen willen rijden. Het vignet is geen klassieke sticker, maar je moet het digitaal aankopen en je wordt gecontroleerd door je nummerplaat te scannen. Je kan kiezen voor een vignet van 1 dag dat zo'n €10 kost, tot 1 jaar dat rond de €100 zou kosten. En wie geen vignet heeft en betrapt wordt, betaalt een boete van €70. Om te vermijden dat het een extra belasting wordt, wil de Vlaamse regering de verkeersbelasting hervormen. En Facebook en Instagram doen te weinig om verslaving tegen te gaan en overtreden zo de Europese wet, dat zegt de Europese Commissie. Europa voerde een onderzoek naar Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. En de conclusie is dat Meta niet genoeg rekening houdt met de impact van functies zoals automatisch afspelen en eindeloos scrollen. De hersenen van de gebruikers werken zo op automatische piloot en dat leidt tot verslaving, zegt Europa. De commissie vraagt Meta nu om de verslavende functies uit te schakelen. En anders dreigt een monsterboete.
13: Nostalgie weer.
14: Veel zon over het hele land. Alleen enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden. En ook zondag hetzelfde weer. Veel zon, enkele hoge wolken en maxima tot 33 graden. Ook volgende week nog zeer warm met heel veel zon. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
13: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
15: De hele dag zonnig. Vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
13: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
16: Met Marcia Buerodi.
1: Met zometeen ook de vrouw die we onlangs nog op het laatste nippertje aan onze neus zagen voorbijgaan op Werchter Boutique. Dat gaan we inhalen. Naar de Sugar Hill Gang 422.

0: Ja, dat was serieus balen, hè. Als je vooral voor Katy Perry op Werchterboutique stond twee weekends terug.
1: De Summertime Top 1000.
0: Haar optreden werd last minute afgelast door het nakende onweer dat toen onderweg was. Hier bij Nostalgie is ze altijd wel in de buurt. Net met Firework op 421 in onze zonnige lijst. Ik weet eigenlijk niet of het ook bij jou het geval is momenteel, maar hier bij ons op de redactie zijn er zo precies toch wel een paar collega's die een dagje vrij hebben genomen met dit weer. Het is hier een pak rustiger dan anders. Misschien begint jouw weekend ook al een beetje vroeger vandaag. Of heb je net als ik toch nog wel een paar uren te gaan voor de riem eraf kan? Alhoewel, één ding staat vast. Wij gaan ons amuseren. Samen met stuk voor stuk kleppers in jouw Summertime Top 1000. Nu bijvoorbeeld de ontspannen reggae vibes van Ziggy Marley en de Melody Makers. En hun hoop op een betere wereld voor onze toekomstige generaties. Onze Tomorrow People 420. Ik ben blij dat je luistert.

0: Aha, Olivier Slagmulders heeft nog 2 leveringen te doen bij klanten, stuurt hij in de app. En dan kan zijn weekend eindelijk beginnen. De laatste loodjes dus, Olivier. Ik regel ABBA voor een extra duw in de rug. Zie.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Gimme, gimme, gimme. Dat is 418 zometeen. En dan nog een feestje met Amazulu. Dat is 415 straks.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
6: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
12: Serieus?
11: Ja, ja. En het is weer nee.
13: Nee tegen BTW?
11: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
12: Nee, nee.
11: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
14: Gelijk wij.
11: Wat gaan we doen?
14: We gaan gaan, hè.
11: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
12: Voilà.
15: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
17: Play Kinepolis presenteert. De ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms. Zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
18: Hela. Dat is toch met pingpongballen?
17: Ja, en dan?
18: Ja, geen bal had gezegd.
17: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
18: Goeie bal.
17: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
19: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
20: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: De Summertime Top 1000.
1: Summertime Top 1000.
2: 418.

Don't You Forget About Me van Simple Minds uit het mooie Schotland. Zeker een tripje waard, heb ik vorige week nog geleerd. Dankzij alle leuke verhalen en tips in de Nostalgie-app. Je kunt daar in Schotland in één en dezelfde dag in alle stilte en rust gaan wandelen in de ruige Schotse hooglanden. Eeuwenoude kastelen gaan bekijken. En dan weer een goede whisky gaan drinken in een van de vele levendige pubs daar. Wie weet geraak je er wel binnenkort, hè, met onze hulp. We geven hier bij Nostalgie de hele zomervakantie lang de leukste trips en uitstapjes weg in ons reisbureau. Dus ook als je zelfs niet zoveel reisbudget hebt deze zomer, komt er misschien toch nog een mini-vakantie van voor jou, wie weet. Ik heb er nog eentje in mijn reiskar zitten trouwens, maar dat is voor later deze namiddag. Nu op 416 Eternal in de Summertime Top 1000.

0: Ja, instant goed gezind, hè, dit. Amazulu, Excitable op 415. Blijf gerust ook bij mij, want je gaat het gevoel hebben straks alsof je onder de Cubaanse zon ligt. Voor meteen naar Lionel Richie.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Komt er zo meteen door met zijn All Night Long. Dat is 414. En de Romantics. That's what I like about you. Hoor je nog voor 3 uur op 412.
3: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken. Met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
3: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote nostalgiereisbureau.
5: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
3: Luister en je bent op vakantie.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: De solden zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
13: Crevel, leef beter.
14: Adventure is everywhere.
15: Het is solden bij AS Adventure.
16: Solden bij AS Adventure.
15: AS Adventure.
16: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
15: Ik weet het.
16: Zeg het dan.
15: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
16: Sorry.
15: Dus niks.
16: Allah, jong.
15: Korting tot min 70%.
16: Procent.
15: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
13: Adventure.
17: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
18: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
19: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
20: Een dag

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Summertime Top 1000.
3: Met Marcia Buarodi. Nostalgie.
2: 414.

0: Oh, zalig toch dit. Een soort kruisbestuiving tussen twee totaal verschillende muzikale werelden. Ik vind het heerlijk.
1: The Summertime Top 1000.
0: Die moderne poprock van Coldplay. En dan daartegenover de traditionele Cubaanse vibes van Buena Vista Social Club. Een van de meest geslaagde covers toch wel uit de Nillies. Clocks op 413 in de Summertime Top 1000. Ook in Snaaskerken luisteren ze mee. Bart van Parijs is daar van een fris pintje aan het genieten, zie ik in de Nostalgie-app. Gezellig met de buren, de nodige voorbesprekingen aan het doen voor de match van vanavond. Natuurlijk. Dus weten niet alleen van de warmte, maar ook van de spanningen straks. School, hè Bart. Aan muziek geen gebrek bij je frisse slok. De Romantics hier. 412. Hey!

0: Yeah.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Caroline Loop op 410 straks. C'est la what.
3: Een schone lounge set.
4: Mm-hmm.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Ze zijn officieel geopend.
8: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
12: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
13: Serieus?
12: Ja, ja. En het is weer nee.
14: Nee tegen BTW?
12: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
13: Nee, nee.
12: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
15: Gelijk wij.
12: Wat gaan we doen?
15: We gaan gaan, hè.
12: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
13: Voilà.
16: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
18: Even bollen.

0: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
5: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
6: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
7: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
8: Op reis naar Lanzarote.
9: Zal een pittige worden, denk ik. Genieten en losgaan.
5: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
10: Nostalgie.
5: Luister... En je bent op vakantie.
11: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
4: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
2: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
12: In Libelle naar...
13: De 5 beste looks van nu.
12: In Feeling of naar...
13: De hotste adresjes in je buurt.
12: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Klein stresske? Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo. Nostalgie.
15: En zo is het 2 voor 3. Nieuws krijg je van Quinten Jordens. Eerste zwarte zaterdag op de weg, Quinten.
16: Ja, dit weekend krijgen we de eerste grote vakantiedrukte op de Europese wegen. Dat voorspellen de mobiliteitsorganisaties. Op alle grote verkeersassen in Europa worden files verwacht. In Frankrijk en Duitsland is het morgen vooral aanschuiven op de autosnelwegen in het zuiden. Net als aan de Alpenpassen in Oostenrijk en Zwitserland. En ook in het noorden van Italië wordt het druk. En wie dus kan, vertrekt beter op zondag. Als je toch op zaterdag vertrekt, vertrek je best rond 11 uur in de voormiddag. Volgens mobiliteitsorganisatie VAB. Ben je dan gemiddeld het minst lang onderweg? Facebook en Instagram doen te weinig om verslaving tegen te gaan en overtreden zo de Europese wet. Dat zegt de Europese Commissie. Europa heeft een onderzoek gevoerd naar Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. En de conclusie is dat Meta niet genoeg rekening houdt met de impact van functies als automatisch afspelen en eindeloos scrollen. Functies die leiden tot verslaving, zegt Europa. De commissie vraagt Meta nu om de verslavende functies uit te schakelen en anders dreigt een monsterboete. Het is nu ook officieel. Nathan de Kat maakt de overstap van Anderlecht naar Hoffenheim. Dat maakte de Duitse club zo net bekend. Anderlecht probeerde de jonge middenvelder nog langer aan boord te houden, na nog maar zijn eerste profseizoen. Maar dat is dus niet gelukt. Het zou wel zo'n €20 miljoen krijgen voor de Kat, met nog €4 miljoen aan mogelijke bonussen. Volgens de Kat, die volgende week 18 jaar wordt, kan hij zich bij Hoffenheim bewijzen in een Europese topcompetitie en was ook Europees voetbal belangrijk in zijn keuze.
5: Nostalgie weer.
16: Een zonovergoten vrijdag met hier en daar enkele hoge wolkenvelden. Het is en blijft warm bij maxima rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Meer van dat dit weekend met morgen zon en tot 32 graden. En ook zondag zonnig, enkele hoge wolken dan, maar ook maxima tot 33 graden. En ook volgende week warm en zonnig. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
5: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
17: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
5: Luister, je bent op vakantie.
10: Nostalgie.
5: De Summertime Top 1000.
11: Met Marcia Buerodi.
10: We are music. Yeah. Nostalgie.
5: 410.

0: Pino D'Angio. Quale idea. In het Italiaans. Een taal die zo nog net iets rapper dat vakantiegevoel losmaakt.
1: De Summertime Top 1000.
0: Dat is toch waar, hè? Dat is zoals het Frans. Eén woordje daarvan en je kan de Ricard al ruiken en de ijsklontjes horen tingelen in je glas. Ongelooflijk. Dat gaat nog wel een paar keer gebeuren in deze Summertime Top 1000. Daar mag je zeker van zijn. Nu heb ik voor jou een song die toch wel een pak twintigers en dertigers onder ons gaat terugvliegen naar een tijd zonder al te grote verantwoordelijkheden. Hè. Het belangrijkste was toen dat je op tijd op school geraakte. Misschien af en toe een paar Pokémon-kaarten ruilen op de speelplaats. S'avonds een keer thuis checken op MSN of je vlam online was. Maar vooral ook springkijken op Ketnet 408.

0: bezig. Hoe goed zou het zijn als we dit vanavond kunnen uitschreeuwen tegen een uurtje of elf? We are the champions van Queen. Gunther Boets hoopt het ook al in de nostalgie-app dat we Spanje over de knie gaan leggen. We doen het allemaal, hè, denk ik. Maar ergens weten we ook wel dat we voor onze zwaarste test staan tot dusver op het WK. Het gaat ongelooflijk spannend worden.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Hier bij mij wordt het meezingen. Met de Coming Arts op 406 zometeen. En een feestje van bij onze noorderburen zie ik. Hermes House Band, 403 straks.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
11: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
12: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
11: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
12: en het bed kopen.
13: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
14: Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
15: Een koord, duct tape, rubberbotten, de schop... Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
14: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
16: Heb je geen klantenkaart, meneer?
17: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
14: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
17: Safti.
13: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
18: Lenen bij Leeman.
19: Zeg Harry, was zit jij nou op haar horloge te zien?
20: Ja, wacht dan even, Suzy.
19: Oeh, wacht even.
20: Nog een minuutje.
19: En wat is er dan?
20: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
19: Moe Harry toch.
21: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
18: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
21: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: De Summertime Top 1000.
2: Nostalgie. 406.

405. Getting Jiggy With It, Will Smith. We gaan hem straks nog een keer terug horen trouwens. En nog wel met een van mijn favoriete zomerhits aller tijden. Want dat is voor ergens na 4 uur, geloof ik. Eerst langs een van de leukste duetjes toch wel in deze Summertime Top 1000. Twee generaties aan popmuziek die samenkomen. Aan de ene kant Paul McCartney, toen al wereldberoemd. En aan de andere kant

Michael Jackson, die hier dus net op het punt stond om de grootste popster te worden van de jaren 80. Verwikkeld in zo'n guitige discussie over wie nu met het meisje gaat lopen eigenlijk. The Girl Is Mine, 404.

0: Op 402. Shawn Mendes en Camila Cabello. Ook Free zit mee in onze nostalgieclub. Bezig aan zijn laatste twee uren momenteel van 58 in totaal deze week. Dat is gerust stevig te noemen. Op naar een verdiend weekend, hè, Free.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Brian Ferry duwt hier mee naartoe. Die hoor je straks op 401. En deze Alexis Jordan krijg je op 399 met...
3: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
8: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
9: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
8: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
9: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
7: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi.
2: Nostalgie. 401.

0: De queen van Motown Records, Diana Ross.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ja, haar stem op het singeltje en het verkocht als frisse pintjes en cola zero's op een zonovergoten terras. Where Did Our Love Go? Op een mooi rond 400 alweer in deze Summertime Top 1000. Wat een schone cadeau ben jij jezelf aan het doen hier bij Nostalgie. Zeg, muziek die alles oproept waar je gelukkig van wordt. Zomerkriebels, het gevoel van strandzand tussen je tenen, herinneringen aan reizen misschien of vakantieliefjes. Maar zeker ook extra sfeer onder de collega's. Ah ja. Een wedstrijdje om ter zwoelst meezingen met Jason Donovan bijvoorbeeld. Het is maar een van de vele opties vanmiddag. En het is voor meteen na je portie happiness hier op 399. De geweldige Alexis Jordan.

met nostalgie erbij wordt het alles behalve een cold and lonely summer. Jason Donovan, daar nog eens goed mee meezingen daarentegen. Lukt altijd hier in de Summertime Top 1000. Net op 398. Wat denk je? Zullen we straks eens piepen welke minitripper te winnen valt uit onze reiskar? Waar mag jij op onze kosten naartoe? Hoe lang en met hoeveel personen? Kom er zo op terug, kort na 4 uur. Eerst de dreunende beats van Moose Teen, Hot and Juicy.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Go, go, go naar Impermo! Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo!
5: Deze zondag extra open.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Op de Festival Sherrick Act Festival!
8: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
14: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
15: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
14: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
15: Die van de buren?
14: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van die nieuwe zetel?
15: Allee, het is goed. Maar ik rijd in naar 20 winkels, hè?
14: Nee, één adres.
4: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Dorso. Ergonomisch slapen.
16: Nostalgie.
17: Bijna 1 voor 4. Nieuws met Quinten Jordens. Hij begint met een zwaar ongeval in West-Vlaanderen.
18: Ja, in De Panne is een voetganger overleden nadat hij werd aangereden door een graafmachine. De man van 56 stak de baan over op het zebrapad en werd op dat moment gegrepen door de graafmachine die rechts afsloeg. Het slachtoffer, een inwoner van De Panne, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder van het voertuig legde een negatieve alcohol- en speekseltest af. De politie onderzoekt momenteel de precieze omstandigheden. De helft van de Vlaamse bestuurders zal volgend jaar meer verkeersbelasting betalen. De andere helft zal minder of evenveel betalen. Dat blijkt uit het plan van ons land om een wegenvignet in te voeren. Dat vignet is verplicht voor al wie op gewest- en autosnelwegen wil rijden. Maar de Vlaamse regering wil er geen extra belasting van maken en gaat daarom de verkeersbelasting hervormen. En toch zal dus de helft van de autobezitters die een vignet nodig hebben meer gaan betalen. Vooral mensen met oude voertuigen, voertuigen met een zware motor, maar ook elektrische voertuigen. En vooral mensen met een klassieke dieselwagen lijken dan weer minder te zullen moeten betalen. Dit weekend krijgen we de eerste grote vakantiedrukte op de Europese wegen. Dat voorspellen de mobiliteitsorganisaties. Op alle grote verkeersassen in Europa worden files verwacht. In Frankrijk en Duitsland is het morgen aanschuiven op de autosnelwegen in het zuiden, net als aan de Alpenpassen in Oostenrijk en Zwitserland. En ook in het noorden van Italië wordt het druk. Wie dus kan, vertrekt beter op zondag. En als je toch op zaterdag vertrekt, vertrek je best rond 11 uur in de voormiddag. Volgens mobiliteitsorganisatie VAB ben je dan gemiddeld het minst lang onderweg.
1: Nostalgie weer.
18: Een zonovergoten vrijdag met hier en daar enkele hoge wolkenvelden. Het is en blijft warm bij maxima rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Meer van dat dit weekend met morgen zon en tot 32 graden. Ook een zonnige zondag, enkele hoge wolken en maxima tot 33 graden. En volgende week meer van dat warme en zonnig. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
19: De hele dag zonnige vakantietips. En win één van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie.
20: Nostalgie. De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buarodi. We are music.
20: Yeah. Nostalgie. 396.

0: Summertime.
1: De Summertime.
0: Top 1000.
1: Nostalgie.
0: Please. 395.

Hoe vaak heb ik dit schijfje in mijn cd-speler gestoken vroeger? Deze song klinkt ook echt als een gezellige straatbarbecue, toch? Sissende vleesjes, spelende kinderen overal, summertime op haar mooist. Dankzij DJ Jazzy Jeff en Fresh Prince op 395 in de Summertime Top 1000. Misschien kan ik jouw zomer ook nog mooier maken met een onverwacht tripje uit onze reiskar. Stel het u eens voor, zeg. Deze keer maak jij kans hier bij mij op een weekendje Dune Hotel voor twee personen in Nieuwpoort. Veruit, als ik het even mag zeggen, het gemoedelijkste hotel aan zee. Ik heb er ook al mogen logeren. Je wordt daar wakker met zicht op de duinen. Je bent op 5 minuutjes wandelen van het strand. En dat hotel ontbijt daar, jongens, zo ongelooflijk lekker. Dus als jij jezelf dat weekendje Nieuwpoort absoluut cadeau wil doen, zorg er dan voor dat je dit geluid goed onthoudt. Dat is dus onze nostalgie-reiskar. Die moet je gaan spotten zometeen. Je gaat hem nog een keer horen voorbij komen, ergens tussen nu en 5 uur. En als het zover is, dan is het moment om reiskar te sturen in de nostalgie-app. En dan stuur ik jou en je plus one, wie weet wel, naar Dune Hotel aan zee. Veel succes! Ondertussen in jouw Summertime Top 1000. Strakke drums. Een lekker fel gitaartje onderweg. Maar vooral extra vaart en energie hier. Met de groeten van Phil Bailey en Phil Collins. 394. Easy Lover.

0: Heb je toevallig nog iets over in je benen? Om alles te geven op Two Unlimited?
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Want we gaan jumpen for joy. 392. En Jovanotti is ook al onderweg. 388.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakje voor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
12: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
13: Hela, dat is toch met pingpongballen?
12: Ja, en dan?
13: Ja, geen bal had je gezegd.
12: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
13: Goeie bal.
12: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
14: De hele zomer betrouwbaar nieuws met De Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu De Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: De Summertime Top 1000.
1: De Summertime Top 1000.
2: Nostalgie. 392.

Doobie Brothers. Listen to the music, ja zeker. En dat tussen de 1000 songs hier bij Nostalgie die jouw zomergevoel geven. En tussen al die zonnige songs door, sjees de hele zomer lang zo af en toe onze nostalgiereiskar is voorbij. Dat heeft hij zo net ook weer gedaan trouwens. Debbie Poucet is een van de vele toppers die hem gespot heeft daarnet en reiskar heeft gestuurd in de Nostalgie-app. En zij wint zo dus een weekendje Dune Hotel in Newport voor 2 personen. Geniet ervan, Debbie. Stuur een fotootje wanneer het zover is. En ga gerust ook eens kijken op onze website. Want ook daar kun je af en toe leuke tripjes scoren deze zomer. Ik zie nu bijvoorbeeld een gezinsuitstap naar Trainworld openstaan. Nostalgie.be, daar is het te doen. En nu geen jouw Summertime Top 1000. Op 390, Alizé. Moi, Lolita.

0: Piace così.
1: Trax in the summertime.
2: Top 1000.
3: Ah, the boys van Hall & Oates. In de startblokken voor jou op 388. Woe! En een poepje shaken kan ook al met Pitbull straks. Fireball, nog voor 5 uur.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xena. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
8: Xena.
7: Info in je winkel of op xena.be.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Kom nu naar de solde bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
12: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
13: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
14: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi.
2: Nostalgie 388.

0: van een stem. Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Ondertussen zie ik in de nostalgie-app dat Dirk Broekaert echt wel de vrijdagnamiddag heeft uitgespeeld. Hij stuurde een fotootje door van een lekker frisse kasteel Rouge 0.0, maar potverdekken. Dat zou er ook wel in kunnen hier. Topkeuze, Dirk. Perfecte verfrissing ook. Voorbij al die verschroeiend hete zomerrits in radio. We landen bij Pitbull hier op 386 nu in de Summertime Top 1000. Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Het was geloof ik bij deze Shalamar dat Michael Jackson zijn inspiratie vond, hè, voor zijn moonwalk. En nog een paar andere van zijn iconische moves. Danste al even strak als ze klonk, die van Shalamar. I Can Make You Feel Good op 384 net. Dan gaan we straks nog eens naar Brussels Airport doorprikken. Beetje vakantiesfeer bijtanken op het werk.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Maar eerst nog langs Owen Paul. Komt er zo aan.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
6: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
5: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
6: Oké. Okay.
5: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energierebellie.
7: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
8: Dit is het verhaal van Limburg.
9: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
8: Van mijn familie.
10: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
8: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
11: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
13: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
14: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
2: Enagreen. Energierebellie.
0: Nostalgie. Het is 5:2. Nieuws met Quinten Jordens. De federale regering gaat nieuwe besparingen doorvoeren.
15: Ja, de regering De Wever wil tegen 2029 10 miljard euro besparen. Dat heeft het kernkabinet zo net beslist. De Wever en zijn topministers noemen dat een ambitieuze doelstelling, maar ze beseffen ook dat die besparing noodzakelijk is na het laatste rapport van het monitoringcomité. Daaruit bleek dat ons land nog meer moest besparen dan gepland was om Europese sancties te vermijden. En de deadline om de nieuwe begroting te presenteren is de State of the Union midden oktober. In de haven van Antwerpen is deze middag een vrouw om het leven gekomen bij een zwaar arbeidsongeval. De vrouw werkte op een kaai en kwam om nog onduidelijke redenen onder een vorklift terecht. Ze overleed ter plekke. De precieze omstandigheden van het ongeval worden momenteel nog onderzocht. Er komen veel reacties op de beslissing van ons land om een wegenvignet in te voeren. Zo is de regering van Nederland teleurgesteld over de maatregel. Ze zeggen in gesprek te gaan met de Vlaamse regering over de impact op de Nederlandse automobilisten. Voor Nederlanders die net over de grens met België wonen, dreigt een bezoekje aan de winkel of aan familie plots heel duur te worden. En bij ons reageren de Vlaamse oppositiepartijen ook kritisch. Groen noemt het vignet een platte belasting. PvdA vindt dat werkende mensen weer de dupe zijn. Mobiliteitsorganisatie Touring is dan weer tevreden dat er één systeem komt voor het hele land.
2: Nostalgie weer.
15: Het belooft een zwoele zomeravond te worden met over het hele land zonnig weer. Vannacht minima tussen 15 en 19 graden. En ook dit weekend blijft het warm. Morgen tot 32 graden met veel zon. En zondag hetzelfde weer, zonnig en maxima tot 33 graden. En ook volgende week hetzelfde weer, nog warm en zonnig. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
16: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
17: Met Marcia Buerodi.
2: We are music. 383.

0: Hoe we Christina Aguilera leerde kennen. Eind jaren 90, kronkelend in de duinen met haar genie in een barrel.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Waar rollen onze reiskoffers zoal naartoe deze zomer? Zitten er misschien bestemmingen tussen die jou een beetje inspireren voor je volgende vakantie? Of krijg je wie weet wel de groetjes op de radio van iemand die je kent? Het kan allemaal dankzij onze collega Ellen Petrie. Die loopt de hele zomer lang rond op Brussels Airport. En als het goed is, staat ze nu in de aankomsthal. Want daar heeft ze blijkbaar twee vrolijk ogende madammen onderschept. Even meeluisteren bij Ellen.
2: Jullie komen net terug, neem ik aan, met een zeer mooie valies, met een cruiseschip. Is dat iets dat je veel doet?
3: Dat heb ik gedaan verleden jaar.
2: En van waar komen jullie nu?
3: Wij komen nu van Turkije, Kimmer.
2: En jij bent haar vriendin?
4: De zus.
2: Oh, jullie zijn twee anderen, hè? Blondje, brunetje. En jullie zijn ook hartsvriendinnen? Want ja, op vakantie gaan.
3: Als zussen zijn altijd hartsvriendinnen.
2: Dat weet ik niet. Dat is niet overal zo. Absoluut niet. Wat maakt jullie band zo speciaal?
3: Oh, we zijn heel veel bij elkaar. We leven aan de zee, gewoon aan de kust. De Belgische kust, we genieten daar.
4: Helemaal 11 maanden, dus altijd samen naar school geweest en zo. Hè. Uitgegaan, alles samen gedaan. Hè.
2: En hoeveel vakanties hebben jullie al samen gedaan?
4: Heel veel. Heel veel. Ik kan het niet tellen. Ja.
2: En hebben jullie elk apart een gezin?
4: Ja, ik heb een vriend, een zoon, een dochter en een kleinzoon.
2: En gaan jullie soms ook allemaal samen op reis?
4: Nee, dat niet. Nee.
3: Ik ga 2-3 keer het jaar naar Dubai. Ik heb een zoon die daar woont, die daar werkt. Ja? Dus ik kan genieten van Dubai. Ik moet alleen maar mijn vlucht betalen, want anders is het niet betaalbaar. Hè?
2: Dus jij kan daar verblijven. Maar als jullie met jullie tweetjes gaan, is dat dan altijd een andere bestemming? Of blijven jullie...
3: Meestal wel. Dan heb ik Griekenland, Spanje, Turkije... Een beetje afwisselend.
4: Maar volgend jaar is het in mei, want het was heel warm nu in Turkije.
2: Dat zal wel zijn. Absoluut, hier was het ook en is het ook heel warm.
3: Maar wij zijn zonnekloppers.
2: Alle twee zonnekloppers?
3: Alle twee, dus dat komt heel goed uit.
2: Dus vooral strandvakanties?
3: Strandvakanties, ja.
2: Ja, jullie zien inderdaad heel erg bruin, hè?
3: Nee.
2: Is dat onterbruinst?
4: Nee, maar het was te warm, maar we hebben altijd maar in het water gelegen. Mijn matrasje, het was zalig. Dus, oh ja.
2: En de volgende reis, naar waar gaat die?
3: Bij mij gaat die naar Dubai.
2: Terug naar Dubai. En bij jou?
4: Ik weet het nog niet. Moet me nog zien.
2: Dankjewel voor het fijne gesprek. En ik hoop dat u nog heel veel jaren samen op reis kunnen gaan.
3: Heerlijk. Dankjewel hoor.
1: Ellen Petrie, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé

0: De Kreuners in de soundtrack van jouw zomer hier bij Nostalgie. 1000 songs die de zon in je hart laten. Maar op jullie zomer zal het nog even wachten zijn, vrees ik. Dat is finale dagmateriaal.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Ah, Chris Rea daarentegen. Schittert op 379 zometeen. En Rocco Granata in een lekkere 80s remix. Komt ook al in orde.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neus begot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
7: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
7: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: C'est si bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
8: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
9: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
8: Die van de buren.
9: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
8: Allee, het is goed. Maar ik rij in naar 20 winkels, hè?
9: Nee, één adres.
10: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
12: 30 ideeën voor pastaschotels
11: in Libelle Lekker naar
12: de 5 beste beleggingen van het moment
11: in Trends of naar
12: Belgische politiek achter de schermen
11: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: De Summertime
2: 379.

Dante Thomas en Pras Michelle, Miss California. Dit is 16 jaar zijn, ergens in de Nilies. Je eerste fuifjes doen in de zomer. Je eerste briezertjes gaan bestellen aan de toog. En het zo lang mogelijk rekken vooral. Zo dicht mogelijk aanschuren tegen het uur dat je thuis moest zijn van je ma en je pa. Je denkt dat het een tijd is die nooit meer terug gaat komen. Maar hier bij Nostalgie is echt wel de place to be om zo af en toe nog eens terug te gaan naar die kriebels van toen. Zalig. Misschien krijg jij ze wel bij deze dikke zomerhit van Kiss. 377 in de Summertime Top 1000. I was made for loving you.

0: my face.
1: Ja, ik denk dat we vanmorgen bij mijn collega Kim misschien allemaal wel een beetje Gunther wilde zijn. Dat betekent Gunthers. Yes. Je doet wat moeilijker. Kom aan, het is de mobiloom voor een week.
2: Ja, tof. Wow.
1: Het is in de pocket. Jouw weekje mobiloom met vrouwtje. Heeft ze al gereageerd?
2: Ze heeft inderdaad al gereageerd met het berichtje. Dat was vlotjes, opgedaan, kabouter.
1: Kabouter, is dat jouw koosnaam?
2: Ja, dat ben ik neem.
1: Oh, en hoe noem jij haar?
2: Konijntje.
1: Ineens ook een beetje extra inkijk in de variatie aan troetelnaampjes die er bestaan in een relatie. Kabouter en konijntje dus, a.k.a. Gunther en zijn vrouwke, kunnen er op onze kosten een week op uitzien met een D-car mobiloom. Maar hoe goed zou het zijn eigenlijk als jij de volgende gelukkige winnaar wordt? Ik vertel je zo welke reis er volgende week te winnen valt in de ochtend.
0: Straks in de summertime.
3: Top 1000.
1: Eerst langs Whitney en Enrique zometeen. 374 met Could I Have This Kiss Forever. En handjes omhoog met Ottawa. Doen we nog voor 6 uur straks.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
7: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
10: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
11: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
10: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
11: en het bed kopen.
12: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
13: Lenen bij Leeman.
14: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
15: Ja, wacht dan even, Suzy.
14: Oeh, wacht even.
15: Nog een minuutje.
14: En wat is er dan?
15: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
14: Maar Harry toch.
16: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
13: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
17: Oké, wacht. Just even check. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
18: Een koord, duct tape,
17: rubberbotten, de schop.
18: Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
17: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
19: Heb je geen klantenkaart, meneer?
20: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
17: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
20: Safti.
3: De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buarodi. Nostalgie.
3: 374.

op 373, David Bowie en zijn China Girl. Dat is geen China, maar wel een andere prachtige reisbestemming die klaar ligt in ons grote nostalgie-reisbureau volgende week. Beeld je in met z'n tweetjes op wandel langs smalle straatjes en sfeervolle pleinen. Je ogen uitkijken op het Colosseum, de Trevi-fontein een beetje verderop, het Pantheon. Bijna letterlijk een stukje cultuur achter elke hoek. En daarbovenop nog eens de geur van verse Italiaanse koffie in de lucht en de smaak van een lekker zoete gelato in je mond. Jawel, jij maakt kans op een tripje naar Rome voor twee personen. Ons Kim Mylaert is dat goed aan het regelen, die tripjes trouwens. Ik weet niet welke contacten zij heeft, maar ik wil ze ook. Het enige wat je moet kunnen trouwens is luisteren naar Kim in de ochtend. Een beetje kunnen meezingen ook met de grootste hits hier bij Nostalgie, dan komt dat wel goed. Misschien al eens oefenen met je nummer 372 hier in de Summertime Top 1000. Heerlijke 90s nostalgie met Ace of Base. It's a Beautiful Life, dat is het zeker.

En zo zit het einde van dag 5 alweer in zicht met de Ace of Base. It's a Beautiful Life, 372 in de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. Nog een goede 3 uur. En de belangrijkste bal van de avond begint te rollen daar in het verre LA. Onze Rode Duivels in een kwartfinale tegen Spanje. Maar voor het zover is, eerst nog thuis geraken, hapje eten. Een snelle douche misschien met deze warmte. Hè? Je doet het allemaal met de grootste hits erbij, de hele avond lang hier. Zometeen een van de eerste grote hits voor Ricky Martin. Toevallig ook al in voetbalsferen. Komt eraan, Otto One hier nog op 371. Hands up.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Dorso.
7: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
6: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
7: Dat wil ik ook.
6: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dycar Motorhomes.
4: Welkom thuis.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket in Permo.
5: Nostalgie. 2 voor 6, goeie avond, het nieuws met Quinten Jordens. Een Belgische ritzege in de Ronde van Frankrijk. Tim Merlier heeft de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Onze landgenoot van Soudal Quickstep was de snelste in een massaspurt met aankomst in Bordeaux. Het is de eerste Belgische ritzege in deze Tour de France. Søren Werenskjold werd 2e, Binyam Girmay eindigde 3e. Onze andere landgenoot Jasper Philipsen werd perfect afgezet voor de sprint, maar eindigde 5e. Tadej Pogacar blijft de gele leider en morgen krijgen de sprinters al een nieuwe kans met een etappe die eindigt in Bergerac. En zo is het eerste Belgische feestje dus al een feit. Nu is het aan de Rode Duivels op het WK voetbal. Want om 9:00 vanavond is het zover. Dan spelen de Belgen hun kwartfinale tegen Spanje in Los Angeles. En dat belooft een stevige klus te worden. Want voor de laatste zege van België tegen Spanje moeten we al terug naar het WK van 1986. Ook toen in de kwartfinales. De opstelling van de Belgen is nog niet bekend, maar behalve Onana en De Bast is bij de Belgen wel iedereen fit. In een eventuele halve finale komen we uit tegen Frankrijk. En de regering De Wever wil tegen 2029 10 miljard euro besparen. Dat heeft het kernkabinet beslist. De Wever en zijn topministers noemen dat een ambitieuze doelstelling, maar ze beseffen ook dat de besparing noodzakelijk is, na het laatste rapport van het monitoringcomité. Daaruit bleek dat ons land nog meer moest besparen dan gepland om Europese sancties te vermijden. De deadline om de nieuwe begroting te presenteren is de State of the Union midden oktober.
4: Nostalgie weer.
5: Het belooft een warme zomeravond te worden met over het hele land zonnig weer. Vannacht minima tussen 15 en 19 graden. En ook dit weekend blijft het zomers heet. Morgen tot 32 graden met veel zon. En zondag hetzelfde weer. Zonnig en maxima tot 33 graden. Ook volgende week nog warm en zonnig. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Maandag gaat de Summertime Top 1000 verder.
4: Ook het hele weekend geniet je van de grootste zomerhits.
7: De Summertime Top 1000.
8: Replay.

0: Krevel.
1: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
0: Krevel. Leef beter.
2: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
3: 996.

0: De Summertime Top 1000 Replay bij Nostalgie.
1: Daar zijn we.
0: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie.

0: over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote nostalgiereisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a mussel van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
5: Solde bij Zalando.
6: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solde bij Zalando.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Meubelenver Berkmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verberkmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verberkmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
13: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
14: Hela, dat is toch met pingpongballen?
13: Ja, en dan?
14: Ja, geen bal had gezegd.
13: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
14: Goeie bal.
13: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
15: Pst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
1: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
16: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
17: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
18: Op reis naar Lanzarote. Zal een pittige worden, denk ik. Genieten en losgaan.
1: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote nostalgie-reisbureau.
11: Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.
19: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
15: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
20: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
21: De Summertime Top 1000 Replay.
1: 991.

0: bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar.
3: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
1: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be. Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
1: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
8: Twee voor zeven, goeie avond, het nieuws met Quinten Jordens. De Rode Duivels staan voor hun uur van de waarheid. Om 9 uur vanavond is het zover. Dan spelen de Belgen hun kwartfinale tegen Spanje op het WK voetbal. En dat belooft een stevige klus te worden, want voor de laatste zege van België tegen Spanje moeten we al terug naar het WK van 1986, ook toen in de kwartfinale. De opstelling van de Belgen is nog niet bekend, maar behalve Onana en De Bast is bij de Belgen wel iedereen fit. In een eventuele halve finale komen we uit tegen Frankrijk, net als in 2018. Onze aanvoerder van toen, Eden Hazard, wenste de nieuwe generatie zo net nog succes op Instagram. In de gemeente Lummen in Limburg is vanmiddag het lichaam van een 20er gevonden in een vijver. Vanmorgen troffen wandelaars kledij aan langs de kant van de vijver die het Koet heet. Daarop schoten de hulpdiensten meteen in actie, maar uiteindelijk kon geen hulp meer baten voor de jongeman. De vijver ligt in een natuurgebied, maar het is verboden om erin te zwemmen. Toch is de plek al jarenlang populair bij wildzwemmers en vaak worden zij verrast door temperatuurschommelingen. De politie gaat dus uit van een tragisch ongeval. Tennis dan. De Duitser Alexander Zverev heeft zich voor het eerst geplaatst voor de finale van Wimbledon. In de halve finale klopte Zverev de Brit Archer Ferry in 3 sets. Voor Ferry komt er zo een einde aan een sprookje toch wel, want hij is pas de nummer 114 van de wereld en kreeg van de organisatie een wildcard om deel te nemen. Zverev neemt het zondag in de finale op tegen Jannik Sinner of Novak Djokovic. Zij spelen op dit moment nog hun halve finale. Sinner won daar alvast de eerste set met 6-4.
9: Nostalgie weer.
8: Het wordt aangenaam warm om naar de Rode Duivels te kijken op het grote scherm. Vannacht liggen de minima rond de 17 graden. Dit weekend blijft het zomers heet. Morgen tot 32 graden met veel zon. En zondag hetzelfde weer. Zonnig en maxima tot 33 graden. Ook volgende week nog warm en zonnig. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Maandag gaat de Summertime Top 1000 verder.
11: Ook het hele weekend geniet je van de grootste zomerhit.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
7: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
6: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
7: En het bed kopen.
8: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
11: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
12: 979.

0: Mannekes. Pompie. Nu zondag is gamma open tot 4 uur.
1: Serieus?
0: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
0: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
1: Nee, nee.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
0: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
0: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
1: Voilà.
4: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
3: De Summertime Top 1000 Replay.
4: 974.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: 20% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Oké, okay, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
3: Een koord, duct tape,
2: rubberbotten, de schop.
3: Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
2: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
4: Heb je geen klantenkaart, meneer?
5: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
2: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
5: Safti.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Een goede avond. Over een uur beginnen onze Rode Duivels aan hun kwartfinale tegen Spanje. Bondscoach Rudy Garcia heeft zo net ook zijn opstelling bekendgemaakt. Met Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere en Jeremy Doku. En dus zonder Todi Lukebakio, Hans Van Aken en Romelu Lukaku. Analist Mark De Grijze.
9: Ze zullen moeten een evenwicht vinden in goed verdedigen, want Spanje zal dominant zijn. Maar als we de bal hebben, dan zullen we ze ook kunnen pijn doen, of moeten pijn doen. Dat ze toch ook bij momenten zelf op de helft van Spanje een keer moeten proberen, toch druk te zetten en van daaruit snel richting doel te gaan. Dat moet kunnen.
8: De winnaar neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. In Antwerpen zijn 5 kinderen opgenomen na een besmetting met de stekbacterie. Ze zijn mogelijk besmet geraakt na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Dat schrijft HLN. De kinderen hadden allemaal symptomen van nierfalen, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
10: Deze stekbacterie komt op veel plaatsen in onze omgeving voor. Dat kan uit voeding komen, dat kan ook uit contacten met dieren komen of met mest van dieren komen. Dat is een zeer ernstige nierinfectie, dus deze kinderen hebben intensieve zorg nodig in het ziekenhuis.
8: Het onderzoek naar de precieze oorzaak loopt nog. De kinderboerderij is voorlopig uit voorzorg gesloten. In het Verenigd Koninkrijk is een man van 26 opgepakt voor de moord op Anne Widdecombe. Dat is een ex-politica. Ze werd dood teruggevonden in haar huis met een ernstige hoofdwonde. Widdecombe was onder meer een grote voortrekker van de Brexit en was extreem conservatief. Zo was ze tegen abortus en rechten voor de LGBTQ-gemeenschap. Widdecombe wordt 78. Het onderzoek loopt. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
7: Maandag gaat de Summertime Top 1000 verder.
11: Ook het hele weekend geniet je van de grootste zomerhits. Wow.

0: schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
1: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
0: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
1: Die van de buren?
0: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
1: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
0: Nee, één adres.
2: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: De Summertime Top 1000 Replay. Nostalgie.
8: 963.
9: Wilcock, welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. De Rode Duivels beginnen rond deze tijd aan hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Spanje. Zonder kapitein Joeri Tielemans. Hij moest geblesseerd van het veld tijdens de opwarming. Hans van Aken is zijn vervanger. Verder koos bondscoach Rudy Garcia voor een opstelling met Kevin De Bruyne, Charles de Ketelaere en Jeremy Doku. Die speelde nog maar één wedstrijd door een infectie aan zijn luchtwegen. Analist Frank Boeks.
2: Als hij vandaag niet ontploft, ja, dan ga je naar huis, heb je je WK gemist. Zijn voorbereidingswedstrijden waren goed. Zijn seizoen, einde van het seizoen, was heel goed. Dus ik denk dat het niet ver weg is. Hij komt niet terug van een hele zware blessure, waar je denkt van oké, je hebt al de tijd geen wedstrijden gespeeld. Nee, heeft hij wel gespeeld. Hij heeft een heel hoog niveau gehaald. Het is alleen nu even bewijzen.
1: De winnaar neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Jannik Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. De finale wordt zondag gespeeld. En Iran wil de vredesgesprekken met de VS verder zetten. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomer weer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
0: Morgen gaat de Summertime Top 1000 verder.
3: Ook het hele weekend geniet je van de grootste zomerhits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Op de kwartfinale van het WK-voetbal gaan onze Rode Duivels rusten met een 1-1 gelijkstand tegen Spanje. Fabian Ruiz trapte de Spanjaarden na zo'n 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaere nog gelijk. Voor de start van de wedstrijd was er ook nog slecht nieuws over onze kapitein Yuri Tielemans. Hij moest tijdens de opwarming geblesseerd van het veld. Mogelijk liep hij een scheur in zijn adductor op. Blauwalgen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Katrien Smet van de VMM.
2: We vermoeden dat daar een link is met de klimaatverandering. En natuurlijk nu met dat heel warme en droge weer dat we kennen van de voorbije weken, merken we dus dat we veel meer bloeien hebben. Als je zou gaan zwemmen in water dat besmet is met die blauwe algen, dan kan je daar echt wel ziek van worden.
1: Vooral maag-darmklachten en uitslag komen vaak voor. Iran wil de vredesgesprekken met de VS verder zetten. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen, nadat het opeens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. Luchtvaartexpert Luc de Wilde vertelt wat er fout ging.
3: Het is zo dus dat het vliegtuig was opgestegen in Thessaloniki, maar tijdens het klimmen is er plots iets in het raam terechtgekomen. Alles wijst er nu op dat het mogelijk een stuk was van de motor. En dat heeft het raam verbrijzeld. Met alle gevolgen van die natuurlijk, want die passagier is dan met het hoofd door het raam weggezogen.
1: De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Jannik Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. De finale wordt zondag gespeeld. En Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haaien verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haaien was pas sinds december trainer bij Genk. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
0: De Summertime Top 1000. Replay.